4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expercare de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro... en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen, naar eigen zeggen, een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Rusland heeft 1,5 jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot. Maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen, naar eigen zeggen, een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot. Maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen, naar eigen zeggen, een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur

Okay, bye. Regio 8.

0: van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. Rusland heeft 1,5 jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot. Maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: 6 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balies 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exporteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede verhuren het verliesleidende vliegveld dat jaarlijks bijna €500.000 kost. Overijssel wil daarna ook stoppen als mede-eigenaar. De provincie betaalt wel ruim €5.500.000 mee aan de renovatie van de start- en landingsbaan. Defensie doet nu nog oefeningen op het voormalige vliegveld Twente. Een 43-jarige bewaker die ruim een week onder het puin lag na de aardbeving in Venezuela is levend gered. De man overleefde doordat zijn beveiligingscabine overeind bleef toen een winkelcentrum instortte. Reddingswerkers hebben dagenlang contact met hem en gaven hem water en vloeibare voeding via een smalle schacht. Bij de aardbevingen van 24 juni vielen volgens de autoriteiten ruim 2600 doden en meer dan 11.000 gewonden. Er worden nog altijd tienduizenden mensen vermist. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag van maandag. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw die zich als man zou hebben vermomd. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. De slachtoffers zijn familie van elkaar, onder wie volgens Franse media een Oekraïense zakenman. De verdachte vluchtte na de explosie via Frankrijk naar een ander land. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
2: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Regio 8 Headlines.
8: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exporteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. Een 43-jarige bewaker die ruim een week onder het puin lag na de aardbeving in Venezuela is levend gered. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag van maandag. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen op het leven gekomen. Volgens de Verenigde Naties worden er nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Een 43-jarige bewaker die ruim een week onder het puin lag na de aardbeving in Venezuela is levend gered. De man overleefde doordat zijn beveiligingscabine overeind bleef toen een winkelcentrum instortte. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het Justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balie 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het Justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exporteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede verhuren het verliesleidende vliegveld dat jaarlijks bijna €500.000 kost. Overijssel wil daarna ook stoppen als mede-eigenaar. De provincie betaalt wel ruim €5.500.000 mee aan de renovatie van de start- en landingsbaan. Defensie doet nu nog oefeningen op het voormalige vliegveld Twente. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag van maandag. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw die zich als man zou hebben vermomd. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. De slachtoffers zijn familie van elkaar, onder wie volgens Franse media een Oekraïense zakenman. De verdachte vluchtte na de explosie via Frankrijk naar een ander land. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Marcel Vermeer. Hey,
7: goedemorgen, 7 uur 4 onderweg op de derde van de zevende inmiddels. We vieren de zomer en vanmiddag wordt het een graadje 25. Een lekkere vrijdag. En tot 10 uur, Achterhoek.

Ik moet toch altijd nog even denken aan de tijd dat ik een programma maakte bij een radiozender. Net voor Martijn Krabbé. Wat een toffe gast is dat. Helemaal geen sterallure is, Martijn Krabbé. En dit is geen broodje aapverhaal. Iedere keer kondigde hij mij niet aan van, nou ja, zo direct een programma met Marcel Vermeer. Hij zei altijd op een gegeven moment, zo direct. Wacht even, dan moet ik er een gampje bij doen, want dat deed hij namelijk ook. Zo direct, The Voice. Elke dag opnieuw, The Voice, The Voice. En later heb ik nog wel eens gehoord, die kreet heeft hij zo vaak geroepen dat hij bij John de Mol een gesprek had over een nieuw tv-programma. En nu ga jij denken, wat een flauwekul, Marcel Vermeer. Dat is niet waar, dat is echt waar. Het programma The Voice ken je. Nou, de rest is geschiedenis. Ik zeg goedemorgen.

dwalend over 1972. Cat Stevens en Morning Has Broken. Om 7:15 zo'n goede morgen. Lukt het een beetje met wakker worden op deze prachtige Feel Good Friday. We hebben nog wat kaarten weg te geven. Allereerst voor de kaderfeesten. Die beginnen vandaag in Doetinchem. Echt één groot feest. En ik heb kaartjes voor een DJ-feestje. Dat is aan het einde van het hele spektakel van de hele week. Volgende week, vrijdag, DJ on the Mill. Een aantal DJ's uit de regio en ook in verre omtrek. Die staan daar op het podium. Hartstikke leuk feestje. Daarvoor gaan we kaartjes weggeven. En ook nog voor Hoochiku. Dat festival is dit weekend. En dat vindt plaats in Varsseveld met onder andere Danny de Bunk en Thomas Berger. En er is ook een K3-tribute. Ja. K3-dames konden zelf niet, maar die dames die daar op het podium gaan staan, die zijn minstens zo goed. De kaartjes gaan dan tussen nu en 8:00 vanochtend uit. Dus hou dat even in de gaten. Want mijn regieassistent is nog niet binnen. Die zit vast in het verkeer. Dus normaal gesproken is Astrid al heel erg op tijd hier in de studio. Maar ze is er nog niet. Dus ik ga zelf maar even koffie halen. En nu ondertussen Lenny Kravitz.

Er zijn mensen die allerlei handelingen verrichten als ze op het toilet zitten. Sommigen staren alleen maar voor zich uit. Weer een ander neemt de telefoon mee, gaat zitten internetten, zitten appen en dat soort zaken. Deze gast komt toch uit de tijd dat internet, we kenden het nog niet eens. Hij nam een blok... Nee, serieus. Dit geloof je niet. Hij nam een bloknoot mee naar het toilet. Niet om zijn achterwerk af te vegen. Daar had hij gewoon nog een toiletpapier voor nodig natuurlijk. Maar gewoon, hij schreef gewoon, terwijl hij bezig was op het toilet, dit liedje. Ja, echt waar. Terwijl hij, ja, de grote boodschap. Hij deed over Till It's Over. Ja, daarmee krijgt die titel ook een hele andere wending. Hè? Maar het is geen onzin. Het is echt waar dit, hoor. De waarheid. Regio.

Het is het DNA van het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico. DNA van Andrea Bocelli en David Guetta samen. En goedemorgen, Achterhoek wordt wakker voor vrijdag de 3e. Straks Get a Grip, het jongerenprogramma. En dat begint om 12 uur vanmiddag. Uit

0: achter ook leeft. En is goed wakker. Goedemorgen op vrijdagmorgen met Genesis. En dit vijfde liedje heet Invisible Touch. Zo direct het laatste nieuws. Het gaat onder andere over een fietsaccu in een schuurtje in Groenlo. Op zich nog niks aan de hand. Maar ja, wel als de boel in de hens vliegt. Dat is gebeurd. Hoe dat zit, hoor je zo. In het nieuws met Bart Meijer.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee.
6: Plus, nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een fietsaccu heeft vanochtend brand veroorzaakt in een schuurtje aan de Notenboomstraat in Groenlo. Het vuur begon in de accu van een van de fietsen die binnen stonden. De brandweer rukte met meerdere wagens uit en had de vlammen gelukkig snel onder controle op. Rond 17:15 kon de waterwagen weer terug naar de kazerne. De omvang van de schade is nog niet bekend. Na jaren van discussie en een stroeve start lijkt de rust rond de Montferlandse basservice eindelijk terug. De gemeente is erg tevreden over de samenwerking met Mabeon in Doetinchem en wil het liefst met ze door. Toch is dat nog lang niet zeker. Door Europese aanbestedingsregels moet de klus namelijk opnieuw de markt op, waardoor een andere partij er zomaar met het contract vandoor kan gaan. U hoort raadslid Ton Schepers.
11: We hebben niet zozeer meer een strijd gegaan, maar wel kijken of we dit idee van een basservice uitgevoerd door mensen met afstand op de arbeidsmarkt, of we dat idee verder kunnen uitdragen. Dus voor mij pas het begin.
10: Een automobilist werd gisteravond onwel op de Nijverheidsweg in Aalten, waardoor de auto begon te slingeren. Een tegenligger kon de auto nog net op tijd ontwijken. De automobilist reed daarna door tot de rotonde bij de Admiraal de Ruiterstraat en klapte daar op een verkeerspaal. Ambulancepersoneel heeft de chauffeur nagekeken en voor controle meegenomen naar het ziekenhuis. De provincie Gelderland bekijkt nu het verzoek van de initiatiefnemers van Windpark Doetinchem om het project door te zetten. De provincie bepaalt eerst wat de logische vervolgstappen zijn. Een woordvoerder laat weten dat er nog geen besluit is genomen over hoe het nu verder gaat. Het plan is om 2 tot 5 windturbines neer te zetten in de buurt van Langerak. En dit idee zorgt al jaren voor veel discussie tussen omwonenden, belangenclubs en de gemeenteraad. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Adele, Easy on Me. En dan een liedje dat we zo vaak met z'n allen hebben meegezongen. Misschien wel in een dronken bui. Hè? Bij het begin van een nieuwe relatie, een liefdesrelatie. Dat je dit zong, dat je dacht, kom eens even hier schat. We gaan nog eens even samen wat inschenken. En dan zet je zo'n liedje op, hartstikke vrolijke plaat. Maar die man die het zingt, gelukkig is hij nog onder ons, is 83... Hij heeft een heftige vorm van longkanker. Is eraan geopereerd onlangs. En hij zei het volgende. En dat is best wel heel erg gevoelig. Ik zal even laten horen wat hij zei.
1: Have I done everything I wanted to do? Have I been good to people? Have I made people feel good? That's all I ever wanted to do with my music.
0: Ja, is het me allemaal wel gelukt wat ik zo graag wilde in mijn leven? Ja, natuurlijk is dat hartstikke goed gelukt. Het gaat om deze man, Barry Manilow. Alle goeds de komende tijd gewenst. En dit is zijn topliedje, dat ken je. Cobra Cabana.

Ja, de omroep wordt echt... Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. En zeker over een ruim een jaartje. Nou, dat zijn we waarschijnlijk nog ietsje groter. Dus prachtig. Dit is 7:50, zie ik hier staan. Dat is de juiste tijd, hè? Dat betekent dat het een live radioprogramma is. En dat betekent ook dat je mag reageren op het volgende voor gratis kaartjes. Voor een prachtig gaaf festival in Varsseveld. Vandaag, morgen en zondag. Het is het vrolijkste festival van de Achterhoek, zou je kunnen zeggen. Met heel veel topartiesten. Waaronder Thomas Bergen en Danny de Munk. En er gebeurt zoveel meer. Als je erbij zou willen zijn, moet je het woord Hoochiecoo even intikken. Op de juiste manier. Want zo heet het festival. Hoochiecoo, Hoochiecoo. Zo'n grappige naam. Hoochiecoo. Hoe schrijf je dat? Nou, tik dat even in. En stuur een appje naar de studio van Regio 8. 06-4747-0022. Zou de dikke Van Dalen het hebben, Hoochiecoo? Zou de dikke Van Dalen het snappen? Zou AI het goed snappen? Ik heb het gecheckt voor je. Tik het maar in bij AI. AI snapt het in ieder geval. Hoe schrijf je

stem van Alex Rowan. En wat doet hij het goed? Dit is zijn nieuwe song. Het is Passenger. De ochtendshow van Regio 8. Voor de Achterhoek, de Liemers, of eigenlijk ook waar je ook zit te luisteren. Of staat te luisteren. Of hangend, liggend. Nog in bed kan natuurlijk ook. Regio 8, de omroep voor de Achterhoek. Zoals het hier officieel op papier staat. Waar we zijn steeds groter en groter aan het worden. Ik heb zelfs al een nieuw jasje moeten kopen hier. Want het past er niet meer.

0: Ja, deze plaat zou zelfs een psycholoog nog kunnen gebruiken bij een sessie. Want het gaat namelijk over het feit dat je alles mag laten lopen. Letterlijk en figuurlijk. Maar vooral je emoties. Je mag gaan janken. Je mag gaan schreeuwen. Je mag gaan dansen. Eigenlijk alles wat je zou willen. Laat je emoties los. Libera l'anima. Jorde Jovanotti. Zo direct het laatste nieuws uit de hele wereld. Heftig nieuws. Nieuws uit Venezuela.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Ja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.

0: Bram.nl.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
4: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
7: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen op het leven gekomen. Volgens de Verenigde Naties worden er nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Een 43-jarige bewaker die ruim een week onder het puin lag na de aardbeving in Venezuela is levend gered. De man overleefde doordat zijn beveiligingscabine overeind bleef toen een winkelcentrum instortte. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balie 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Een groep regionale ondernemers mag Twente Airport gaan exporteren en vanaf volgend jaar gebruiken voor onder meer zaken en testvluchten. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede verhuren het verliesleidende vliegveld dat jaarlijks bijna €500.000 kost. Overijssel wil daarna ook stoppen als mede-eigenaar. De provincie betaalt wel ruim €5,5 miljoen mee aan de renovatie van de start- en landingsbaan. Defensie doet nu nog oefeningen op het voormalige vliegveld Twente. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de verdachte van de bomaanslag van maandag. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw die zich als man zou hebben vermomd. Bij de aanslag met een explosief in een rugzak raakten 3 mensen zwaar gewond, waaronder een tiener. De slachtoffers zijn familie van elkaar, onder wie volgens Franse media een Oekraïense zakenman. De verdachte vluchtte na de explosie via Frankrijk naar een ander land. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
12: Uchiku, 3, 4 en 5 juli op vrijdag Tribute Night met U2, In Excess, Modest Finders en de Aanhangerschapsband. Zaterdag Cracking Candy en de Time Bandits. Zondag Danny de Munk, Thomas Bergen, Boy Voigt.

0: Hoetjekoe.nl.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
2: Allianz Direct.
3: Zet het in je agenda. 10, 11 en 12 juli is het weer tijd voor het Pleinenfeest op het Prins Klausplein in Dinxperlo. Vrijdag geniet je van een gezellige filmavond. Zaterdag straan je over de zomerbraderie. En zorgt Team Loka voor een spetterende feestavond. En zondag sluit Thomas Bergen het weekend muzikaal af. Bekijk de complete line-up op Wat te doen in Dinxperlo. Het Pleinenfeest wordt mede mogelijk gemaakt door alle centrumondernemers van Dinxperlo.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Het is de Feel Good Friday van Regio Achterlid. Vanmiddag is Sven vanaf 3 uur in het jongerenprogramma Get a Grip vanuit Doetinchem. Tussen 12 en 2, inderdaad, lunch.

0: Ja, het was ooit een ultieme wens van hem, deze Bruno Mars, om in ieder geval miljonair te worden. Dat is gelukt. Biljonair, dat is nog een stapje te hoog, maar hij is lekker onderweg. Wat gaat het goed met Bruno? Dit is Regio 8. Goedemorgen. 11 minuten over 8, dus even de regio induiken. Cesar, goedemorgen.
1: Morgen.
0: Bel ik je nog thuis of op je werk of zit je achter in de auto?
1: Ik loop op werk rond en ik hoorde op de radio hoorde ik wat. En ik dacht van, daar gaan we even opsturen.
0: Ja, hij heeft een goede reden voor. En je hebt mazzelman. Want er zijn heel veel mensen die hebben gereageerd voor het festival dit weekend in Varsseveld. Met die grappige naam Hoochiku. Dat is eigenlijk gewoon, weet je hoe die naam is ontstaan?
1: Ik heb geen idee.
0: Dat klinkt gewoon grappig, zo van, we hebben een slok op met z'n allen. Zullen we zijn naam bedenken voor een festival in de Achterhoek? Ja, zo is het wel gegaan, maar niet helemaal. Want de naam heeft te maken met een liedje uit Amerika. Van een of andere zanger die we hier dan niet kennen. Maar dat nummer, dat heet zo. En een van de organisatoren van dit festival, die zei van, ja, dat nummer heeft alles in zich wat wij willen neerzetten met dat festival. Hoochiku. En zo geschiet het nou. Ja, het bestaat inmiddels en het is het vrolijkste festival zo'n beetje geworden van de Achterhoek. Niks minder over de Zwarte Cross, want dat is natuurlijk ook een groot gaaf feest. 3 dagen lang. En het leuke is, Cesar, omdat jij heel snel erbij was en het goed hebt geschreven in de app, want dat was de vraag, heb ik gewoon kaartjes voor je. En dat is niet voor 1 dag, niet voor 2. Je krijgt namelijk passepartoutkaarten voor alle 3 de dagen.
1: Donders. En dat voor een dyslect.
0: Ja, je hebt dit is goed. Je hebt het goed ingetikt. Hoochiku is perfect geschreven. Ik ga niet vertellen hoe je het schrijft, want ik doe het straks nog een keer. Tussen 9 en 10 speel ik de ronde nog een keer. Als je het goed tikt, dan maak je dus kans op die kaartjes. 2 voor jou, alsjeblieft. En alle 3 de dagen mag je er naartoe.
1: Nou, helemaal top. Bedankt. Leuk.
0: Lekker man. Hij is een beetje overrompeld, hoor ik. Dat is toch mooi om te horen dit jaar. Hey, geniet van dit mooie weekend.
1: Komt helemaal goed, dankjewel. Fijne dag nog.

Glowworm. Misschien wat onsmakelijker naam voor een artiest, maar die blijft wel hangen, die Glowworm. In dit geval hoorde je Carry Me Home. Check even de site, dat is regio8.nl. Of ga naar de Facebookboekpagina van Regio 8. Bijvoorbeeld gaat het over Katie Cotty. Deze week wordt dat gevierd. Katie Cotty ook in de Achterhoek, meer daarover op onze site. En het gaat ook over de kilometerheffing voor trucks. Die is afgelopen woensdag ingegaan. En als je niet aan de regeltjes voldoet, dan kan je dat zomaar een boete opleveren van €500 per chauffeur. Dus check even het laatste nieuws hierover. Regio8.nl. Zo, 8 uur 21 onderweg. Feel good Friday. En deze man, het is Matthew.

Een paar jaar prachtig succes. Diana Ross en de Supremes, zo werden ze ook genoemd. En begeven het 1970 dacht Diana, ik vind het wel mooi geweest eigenlijk. Ik ben zo succesvol. Ze praten altijd tegen mij en niet tegen de andere dames. Ik ga een solo carrière starten. Nou, heel veel succes natuurlijk gehad. Maar ja, die andere dames wilden doorgaan als de Supremes. Daar is niks geworden. Nee, dat werd helemaal niks. Ken jij een hit uit de tijd dat Diana er niet meer bij zat? Ik niet. Nee, ik heb ook gezocht. Ik kon het niet vinden. En zo direct over een hit gesproken. Een weerhit. Dat is onze weerkoning uit Silvolde. Dat is Gerrit. Hij zit op zijn plekje. Hij zit klaar. Zo direct iets na 8:30 praat hij hierbij over het weer voor het komende weekend in de regio. Dus blijf in de buurt. Oh,

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.

0: De PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Twee komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. Twee voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Regio 8 Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een fietsaccu heeft vanochtend brand veroorzaakt in een schuurtje aan de Notenboomstraat in Groenlo. Het vuur begon in de accu van een van de fietsen die binnen stonden. De brandweer rukte met meerdere wagens uit en had de vlammen gelukkig snel onder controle. Rond 17:45 kon de waterwagen weer terug naar de kazerne. De omvang van de schade is nog niet bekend. De provincie Gelderland bekijkt nu het verzoek van de initiatiefnemers van Windpark Doetinchem om het project door te zetten. De provincie bepaalt eerst wat de logische vervolgstappen zijn. Een woordvoerder laat weten dat er nog geen besluit is genomen over hoe het nu verder gaat. Het plan is om 2 tot 5 windturbines neer te zetten in de buurt van Langerak. En dit idee zorgt al jaren voor veel discussie tussen omwonenden, belangenclubs en de gemeenteraad. Na jaren van discussie en een stroeve start lijkt de rust rond de Montferlandse basservice eindelijk terug. De gemeente is erg tevreden over de samenwerking met Mabeon in Doetinchem en wil het liefst met ze door. Toch is dat nog lang niet zeker. Door Europese aanbestedingsregels moet de klus namelijk opnieuw de markt op, waardoor een andere partij er zomaar met het contract vandoor kan gaan. U wordt raadslid Ton Schepers.
5: We hebben niet zozeer meer een strijd gegaan, maar wel kijken of we dit idee van een basservice uitgevoerd door mensen met afstand op de arbeidsmarkt, of we dat idee verder kunnen uitdragen. Dus voor mij pas het begin.
4: Een automobilist werd gisteravond onwel op de Nijverheidsweg in Aalten, waardoor de auto begon te slingeren. Een tegenligger kon de auto nog net op tijd ontwijken. De automobilist reed daarna door tot de rotonde bij de Admiraal de Ruiterstraat en klapte daar op een verkeerspaal. Ambulancepersoneel heeft de chauffeur nagekeken en voor controle meegenomen naar het ziekenhuis. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
6: Oké, dankjewel Bart voor het laatste nieuws. Je kan ook naar onze Facebookpagina. Dit is de ochtendshow Achterhoek.

0: Zijn naam is Gerrit Vossels uit Silvolde, begeleid door 55 stuk V en natuurlijk zijn vrouw. Goedemorgen, Gerrit.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Dit is nog eens een andere manier van wakker worden, hè?
1: Ja, dat is... sinds gisteren heb ik al bijna het deuntje in mijn hoofd zitten.
0: Heerlijk, daar is Gerrit. Maar wat brengt het weer dan de komende zeker 3 dagen in dit mooie weekend?
1: Nou ja, we zitten een beetje... Als je vergelijkt met vorige week zitten we een beetje met wat gematigde temperaturen. Want we hebben maxima gehad van gisteren zelfs 22 graden. En in de regen die er zo nu en dan wat viel was het niet meer dan 18 tot 19 graden. En afgelopen nacht een graadje of 11, 12. Maar vandaag, de zon die was er al wel snel bij. En als we nu naar buiten kijken dan zien we ook een helder hemel. Het is zonnig, maar dat blijft niet helemaal zo helder. Want er ontstaan ook wel wat stapelwolken en daar hebben we vooral vanmiddag mee te maken. Maar het blijft verder wel droog. En die wind die vanmorgen nog zwak tot matig is, gaat vanmiddag matig waaien uit noordwestelijke richtingen. En dan wordt het een graad of 23. Vanavond wordt het ook weer snel helder. Dus dan is het ook nog weer een tijdje zonnig tot een uur of 10. En dan hebben we komende nachttemperaturen ook weer van 11, 12 graden. En morgen dan hebben we een dag waarin wat meer bewolking is. Vooral hoe meer naar het noorden toe, hoe meer bewolking. En hoe meer naar het zuiden toe, hoe meer zon. En wij zitten een beetje tussenin. Maar het noorden van de provincie, daar zou zelfs nog een spatje regen kunnen vallen. Maar de zon die komt er in de Achterhoek en de Liemers ook nog wel goed door. En dan hebben we temperaturen die uiteindelijk nog oplopen naar ruim 25 graden. De wind die is dan zwak tot matig uit westelijke richtingen. Nou, die bewolking zorgt er wel voor dat in de nacht naar de zondag wat minder koud wordt met 14, 15 graden. En zondag dan is de kans op wat regen overal een beetje groter. De temperatuur komt dan ook niet verder dan 23 graden. Maar het wordt geen verregende dag, maar toch, we moeten er rekening mee houden. Of we de paraplu ook nog vast moeten houden, eventjes als we naar buiten gaan. Maar verder, grote hoeveelheden worden niet verwacht, want de meeste neerslagkansen die zijn toch wel weer voor dinsdag weggelegd. Maandag een meest droge dag, maar dinsdag weer kans op wat neerslag. Ja, en dan is het voorlopig gebeurd, want de temperaturen die zitten begin van de week ook nog rond de 25 graden, 25, 26 graden. Maar kijken we wat verder de week in, dan wordt het geleidelijk aan wat warmer, want die wind die draait wat meer door naar noordoosten en later oostelijke richtingen eind volgende week. Ja, en dan hoef je geen klompen aan te hebben, maar je voelt wel dat het dan wat warmer kan worden. En dan gaan we weer richting de 30 graden.
0: Ja, je bent met je weermobiel onderweg voor de tv-uitzending, begrijp ik ook vandaag. Waar zit je eigenlijk ergens, Gerrit?
1: We gaan naar Mechelen.
0: Ach, het altijd
1: Mechelen is beachvolleybal. En dat doen ze daar elk jaar organiseren bij het voertuigpleintje. En dat is ook altijd leuk. Jongens zijn heel erg enthousiast. En ook de meiden die erbij zijn. En die hopen natuurlijk morgen op mooi weer, maar ook op volk dat komt kieken.
0: Ik heb geen idee wat je zei de laatste zin, maar goed, dat komt omdat ik niet uit de Achterhoek kom natuurlijk. Ja, natuurlijk heb ik je verstaan. Zeg, ga je nog meedoen met het beachvolleybaltoernooi? Dat is wel leuk voor tv.
1: Ja, dat is wel leuk voor tv, maar we maken wel wat leuke opnames natuurlijk, dat ik met de neus in het zand lig. Maar verder, morgen heb ik eigenlijk wat anders en daar kan ik niet onderuit.
0: Oké, nou dat hoor ik dan maandag wel. Ik ga verder geen moeilijke vragen stellen. Hey, lekker weekend, tot maandag.
1: Goed gedaan.

0: Madonna haalt wat duistere gevoelens daarboven. Vrouwelijke gevoelens. Ja, ik probeer het ook, maar het is mij niet gelukt. Maar... wat een mooi liedje, zeg. What it feels like for a girl.
1: Regio 8.
0: We zitten inmiddels op de derde van de zevende. Goedemorgen, dit is de ochtendshow van Regio 8. Vanmiddag Sven Dibbedaal tussen 3 en 6. En het jongerenprogramma Get a Grip om 12 uur. Even kijken naar het nieuws van de redactie van Regio 8. Het aantal basisscholieren in Oost-Gelre dat alle DKTP-prikken heeft gehad, is vorig jaar gestegen. Dat is dus positief. Maar ja, het ligt dan wel onder de kritische grens van 90%. Dit jaar heeft 86% van de 10-jarigen de prik tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio gehad. En voor het eerst sinds 2022 is dat meer dan het jaar ervoor. Dus dat is, uiteindelijk kunnen we concluderen dat het hartstikke positief is. Hè? Ja, mooi nieuws. Meer nieuws om 9:30 bij Regio 8 met Bart. En het laatste wereldnieuws om 9:00 bij de collega's van Radio Nieuws. Nu even op je luchtvliegtuig.

Friday. Een hele... Dit is de ochtendshow bij Regio 8 voor de Achterhoek of de Liemers of waar je ook zit te luisteren op dit moment. Hey, een gaaf en heel vrolijk festival dit weekend in de regio in Varsseveld, namelijk Hoochiekoe. De naam is al heel erg grappig. Hoochiekoe, je kan er naartoe. Ik heb twee paspartout kaarten. Dat wil zeggen dat dat kaartjes zijn die geldig zijn op vrijdag, zaterdag en zondag. Hè. Gewoon met z'n tweetjes naartoe naar optredens van bijvoorbeeld Thomas Berger of Danny de Bunk of een K3 tribute. Maar er gebeurt nog veel meer. Eén groot spektakel. Vandaag, morgen en zondag in Varsseveld Hoochiekoe. Tik even de naam op de juiste wijze in de app. Hoochiekoe, hoe schrijf je dat? Hoochiekoe. Tik het in. 06-47-47-0022.

0: gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is Dia van Jumbo.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om in huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles, naar de woningbouw.
6: Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Het is 9 uur. Het laatste nieuws voor je. En dat krijg je van Dick de Hark.
13: De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat die oplopen tot 3 jaar minder cel, tot grote ergernis van de slachtoffers. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten. De Algemene Rekenkamer is al lange tijd kritisch over de trage veroordelingen en overweegt een bezwaarprocedure die de minister van Justitie bij wet verplicht actie te ondernemen. Net als gisteren was er vanochtend rond 5:30 een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij viel een gewonde die na reanimatie naar het ziekenhuis is gebracht. De politie heeft 5 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. De politie onderzoekt wat hun rol bij het schietincident was. Ook gisterochtend raakte iemand gewond bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Het Rode Kruis heeft via het vorige week geopende Giro-nummer 5125 inmiddels ruim 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. De hulporganisatie waarschuwt voor een mogelijk tweede crisis in het Zuid-Amerikaanse land, die van water, hygiëne en gezondheid. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Bij een bomaanslag in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 19 gewond geraakt. De zelfgemaakte bom ontplofte in een café vlakbij het justitiepaleis. Onder de doden zijn volgens de Syrische balie 6 advocaten. Het café was een bekende ontmoetingsplek voor juristen. In het justitiepaleis lopen al weken rechtszaken tegen oud-functionarissen van het regime van al-Assad. Het is de dodelijkste aanslag in Syrië sinds juni vorig jaar. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
15: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Huntenpop, zaterdag 22 augustus. Ruud Park Ulft. Met Direct, Suzanne en Freek. Bluff, Son Milieu. Bente, Pommelien Thijs. Therapy, Drukwerk, Outsiders. En wel 30 andere artiesten. Voor info en tickets, kijk op huntenpop.nl.
17: Hey!

0: zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
1: Kom op vrijdagavond 10 juli naar een zomeravond optreden van de band Berokoli. Lekker genieten van een breed repertoire uit onder meer de top 2000.
0: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
2: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Hey, goedemorgen, en wat tof dat je er ook vanochtend bij bent. Die behoefte show bij Regio 8, elke dag tussen 7 en 10.

0: Gerard Joling had ook zo'n periode dat hij ontzettend populair en zeer hoog gewaardeerd werd in Japan. En populair was in Japan. Hij wat langer. Wouter Hamel, ja, heel veel succes in dat land. We doen hem samen met Giovanka en het ging over de liefde. En daarvoor nog Madness en Our House. Goedemorgen, de ochtendshow van Regio 8. Later dit uur weer een mooie bijdrage. Zoals hij zelf zegt, hij is net binnen hier. Het is Meinert Bussink van de site Achterhoeknieuws.nl. Eens even kijken waar hij het straks over gaat hebben. Goedemorgen, Meinert.
1: Ja, goedemorgen. Ja, we gaan het over de 54ste fietsvierdaagse in Borculo hebben. Het is een van de langslopende fietsevenementen van het land. Tot zo.
0: Oké, dankjewel. Druk met de voorbereidingen. Hij is druk, hè? Hij is druk, die Meinert. Ja, ik zat even te kijken trouwens wat de oudste fietsvierdaagse van het land is. Inderdaad, niet in Borculo. Net niet, want die komt uit 1948 in Alphen aan de Rijn, de Laura-vierdaagse. Dus die is al bijna 80 jaar onderweg daar. Regio 8, Achterhoek wordt wakker. En de stem van Amy Winehouse.

hier een kopie van zijn paspoort. Het schijnt ook zijn echte naam te zijn. Dominique Fike, zo heet hij. En Three Nights. En Amy Winehouse hoorde je daarvoor. Dit is de ochtendshow over Regio 8. Nog een ruime maand. En dan gaan we weer kaarten geven voor de thuiswedstrijden van de Graafschap. Alle thuiswedstrijden van het komende seizoen. Onderweg naar de Eredivisie. Oké, dat roepen we vaker, maar dit keer gaat het echt gebeuren. Je mag dit bewaren, deze opname, mag je hem volgend jaar nog een keer afspelen. Oké. Vanaf augustus dus, alle thuiswedstrijden, daar gaan we gratis kaarten voor weggeven. En nu dan speciaal eens even kijken voor Carolien uit Doetinchem, die stuurde net een berichtje. Zou je het nieuwe liedje van Fleming kunnen laten horen, samen met Mart Hoogkamer? 100% heet hij.

0: aan de Reflex uit de jaren 80 uiteraard. Het gevoel van Duran Duran. Hey, goedemorgen Martine.
1: Goedemorgen.
0: Nou, wat een enthousiasme. Hoe laat ging jouw wekker vanochtend dan?
1: Sorry?
0: Moet je nooit zomaar aan de vrouw vragen, hè? Maar ik probeer nog één keer. Hoe laat ging jouw wekker vanochtend af?
1: Nou, mijn wekker die ging vanmorgen niet af, maar ik was er om netjes om 7:30 uit.
0: Ja, en je kreeg ook nog een berichtje van een vriendin van je. Hoe heet ze?
1: Die heet Lindy.
0: Lindy. En wat stond er in het berichtje? Wat stond daarin?
1: Nou, die zegt van je moet nou ook naar de regio 8 appen. Want de winactie is er weer voor de Hoetsico. Dus ja. Ik heb...
0: Ja, de vraag was namelijk voor dat prachtige, hele vrolijke festival dat vandaag begint in het Varsveld. Hoetsjikoe, hele leuke naam. Hoe schrijf je dat? Het is toch best wel lastig voor een aantal mensen. En ik vond jouw antwoord zo origineel. Je dacht, ik haal het eerste gedeelte er gewoon vanaf.
1: Ik denk, maak er gewoon koe van.
0: Ja, hier staat ook gewoon koe in de app. Maar je hebt geen idee wat de gevolgen zijn nou je dit gedaan hebt.
1: Nee, eigenlijk helemaal niet.
0: Nee. Weet je wat ik voor je heb? Samen met je vriendin. Mag je vandaag, maar ook morgen en zondag naar Hoetsjikoe toe?
1: Nou, helemaal geweldig.
0: Je krijgt 2 paspartoutkaarten.
1: Toppie. Ja. Ik denk dat Lindy Luijsen, die springt nou een gat in de lucht.
0: Het is ook je grootste vriendin, denk ik, hè?
1: Ja, het is een hele lieve vriendin.
0: Ja, als het al niet was, dan is het sinds vandaag wel zo. Oké. Hey, veel plezier.
1: Dankjewel, dat gaat zeker goed komen.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar €1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar €1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren, kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ah, ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De gemeente Lochem gooit vandaag na de ochtendspits de Zutphenseweg deels dicht voor gemotoriseerd verkeer. Het gaat om het stuk tussen Tusselug en de verkeerslichten, en de afsluiting geldt voor beide richtingen. De weg moet dicht om een zinkgat ter hoogte van het Avia-tankstation te repareren. Naar verwachting duurt het herstel 1 dag. Fietsers, wandelaars en de bussen van Arriva kunnen er wel langs. De provincie Gelderland bekijkt nu het verzoek van de initiatiefnemers van Windpark Doetinchem om het project door te zetten. De provincie bepaalt eerst wat de logische vervolgstappen zijn. Een woordvoerder laat weten dat er nog geen besluit is genomen over hoe het nu verder gaat. Het plan is om 2 tot 5 windturbines neer te zetten in de buurt van Langerak. En dit idee zorgt al jaren voor veel discussie tussen omwonenden, belangenclubs en de gemeenteraad. Een automobilist werd gisteravond onwel op de Nijverheidsweg in Aalten, waardoor de auto begon te slingeren. Een tegenligger kon de auto nog net op tijd ontwijken. De automobilist reed daarna door tot de rotonde bij de Admiraal de Ruiterstraat en klapte daar op een verkeerspaal. Ambulancepersoneel heeft de chauffeur nagekeken en voor controle meegenomen naar het ziekenhuis. Na jaren van discussie en een stroeve start lijkt de rust rond de Montferlandse basservice eindelijk terug. De gemeente is erg tevreden over de samenwerking met Mabeon in Doetinchem en wil het liefst met ze door. Toch is dat nog lang niet zeker. Door Europese aanbestedingsregels moet de klus namelijk opnieuw de markt op, waardoor een andere partij er zomaar met het contract vandoor kan gaan. U hoort raadslid Ton Schepers.
13: We hebben niet zozeer meer een strijd gegaan, maar wel kijken of we dit idee van een basservice uitgevoerd door mensen met afstand door de arbeidsmarkt, of we dat idee verder kunnen uitdragen. Dus voor mij pas het begin.
12: En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
14: Oké, dankjewel Bart voor het bijpraten. Nog even spieken richting het wegdek. Een file op de A12. Arnhem richting de Duitse grens. 2 kilometer langzamerijdend verkeer door een politiecontrolepost tussen de afrit Beek en de Duitse grens.
11: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
15: De zon die was er vanmorgen al snel bij, maar we zien geleidelijk aan ook wat bewolking, wat stapelwolken die ontstaan, en vooral vanmiddag hebben we daarmee te maken. Dan is er een afwisseling van zonnige perioden en ook stapelwolken. Maar het blijft vandaag droog, de wind die is matig uit west tot noordwest richtingen, en dan zal het een graad of 23 tot 24 worden. Vanavond is de bewolking ook weer snel verdwenen. Het is zonnig, lange tijd. 10 uur gaat de zon onder. En komende nacht is het vrij helder met hooguit wat sluierbewolking. De minima liggen rond de 10 tot 12 graden. In het weekend hebben we ook stapelwolken, maar ook zonnige perioden. Vooral in de noordelijke helft van de provincie, daar is de bewolking wat dikker. Kan er zaterdag ook al een drup regen vallen. Zondag is de kans op wat neerslag ietsjes groter, maar grote hoeveelheden worden niet verwacht. De temperatuur zal zaterdag oplopen naar 25 tot 26 graden. Zondag, door de vele bewolking, wordt het niet meer dan een graad of 23 bij een matige noordwestenwind.
16: ...1977.

0: Dit is uit zijn eigen hart gegrepen. Waar gebeurt het verhaal? De liefde. Als het een beetje tegen zit, als het een beetje dwars zit. Als de emoties heel hoog opspelen. Wat een liedje. Het is Michael Bolton. How am I supposed to live without you? Dit is de ochtendshow van Regio 8. En ook op vrijdagmorgen schrijft Meijner Veraan. Meijner Bussink is een redacteur van Achterhoeknieuws.nl. Ja. Hij is ook muzikant. Binnenkort gaan we hem weer horen. Hij is heel goed namelijk als tekstschrijver en als gitarist en als zanger. Maar vandaag niet als zanger. Tenminste, ik neem aan dat hij niet zingend heeft achtergelaten. De informatie over de site achterhoeknieuws.nl. Dat gaan we nu even checken. Meijndert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Marcel. Ja, we beginnen in Borculo, want de commissie Fietsvierdaagse van Toeristische Informatie Borculo, TIB, heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan een nieuwe editie. Opnieuw zijn voor de 4 dagen prachtige routes samengesteld en de Vierdaagse is van 21 tot en met 24 juli. De Borculose Fietsvierdaagse behoort tot de langslopende fietsevenementen van het land en trekt deelnemers vanuit alle windstreken en zelfs van over de landsgrens naar de Achterhoek.

Even naar Diem, want wat begon als een idee van een paar enthousiaste kaartliefhebbers is in korte tijd uitgegroeid tot een gezellige wekelijkse ontmoetingsplek. Iedere maandagmiddag schuiven bij Welkom in Didam deelnemers aan voor een potje klaverjassen. De klaverjassenclub van Welkom geldt één belangrijke regel: iedereen die moet mee kunnen doen. Leuk verhaal van correspondent Karin van der Velde deze week in onze krant Montferland Journaal. En ze nu ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/maatschappij. Dan gaan we nog eventjes de grens over, want voor veel mensen langs de Nederrijn houdt het dagelijks leven niet op bij de grens. Ze werken in Nederland, studeren in België of richten een bedrijf op in het buurland. Om te voorkomen dat de uiteenlopende regelingen en bureaucratische kwesties daarbij een belemmering vormen, geeft de regering van deelstaat Noord-Rijn-Westfalen de zogenoemde grensinfopunten een flinke financiële injectie. President Thomas Schuurman van Noord-Rijn-Westfalen die heeft deze week symbolisch een subsidiebeschikking te waarde van maar liefst €770.220 overhandigd aan de Euregio Rijn-Waal. Andreas Koch, secretaris van de Euregio Rijn-Waal, nam de subsidiebeschikking in ontvangst namens de voorzitter van Euregio, Hubert Bruls. Mooi dat daar ook geld voor is om de samenwerking te stimuleren en inzicht in elkaars werelden te krijgen. Wie daar meer over wil lezen, kan het checken bij achterhoeknieuws.nl/grensnieuws. Dat was hem alweer. Iedereen een heel fijn weekend. Staat weer veel op de stoep. Zoals bijvoorbeeld Hoochiku dit weekend. Heb ik bij jullie ook al regelmatig gehoord. Check meer info over wat er allemaal te doen is ook bij onze cultuurnieuwsbrief aincultuur.substack.nl. En dat was hem weer. Iedereen een mooi weekend en tot maandag. Yo!

van de Atomic. Met natuurlijk Debbie Harry, die heel lang relaties had met kerels. Vond ze leuk. Tot de laatste. Dat ging helemaal niet goed. En toen zei ze, weet je wat, ik ben helemaal klaar met die kerels. Die moet ik niet meer in mijn leven. En nou woont ze al een tijdje samen met een poedel. Nou ja, een witte poedel. Ja, gewoon een hond, hè, voor de duidelijkheid. Hè. Dus, goed, dat is de mening van Debbie Harry. Dit is regio 8, een file in beide richtingen tussen de Duitse grens en Beek. Vanwege een politiecontrolepost op de A12. Dus hadden er even rekening mee. Paspoort in de buurt, ID-kaartje erbij. En dan kan je zo over de grens. Dus een bescheiden file, even wachten. Een minuutje of 10 gaat het duren daar. Onderweg naar het laatste nieuws van 10 uur. En daarna als bonus, nou, ik ga gewoon nog even 1 uur.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel David Amon en Biodermal nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
6: Mooi van Ethos.
4: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
7: Oh, ja, ah, oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Van 3 tot en met 10 juli verandert de kade aan de Oude IJssel in Doetinchem in een bruisend festivalterrein. 8 dagen lang draait alles om samen beleven.
10: De Doetinchemse Kadefeesten.
9: Breng het beste van de regio samen. Lokale horeca, sportverenigingen, artiesten en organisaties bundelen hun krachten om een uniek evenement neer te zetten. Ontmoeting, kwaliteit en sfeer staan centraal. Kom voor sport, muziek, goed eten en om te genieten aan het water.
10: De Doetinchemse Kadefeesten.
9: Is er voor iedereen en precies zoals de zomer bedoeld is.
10: Check doetinchemsekadefeesten.nl.
11: Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
12: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het eigen land voor de Nederlander het populairst vakantieland is. Vooral Gelderland is in trek met jaarlijks 1,6 miljoen toeristen, aldus het CBS. Van de buitenlandse bestemmingen is Frankrijk het populairst, gevolgd door Duitsland en Spanje. Daarnaast zoeken 1,4 miljoen mensen hun vakantievertier in de zomerperiode buiten Europa. Turkije, de Verenigde Staten en Indonesië zijn de meest bezochte bestemmingen. Deze week beginnen de schoolvakanties. Als eerste is de regio Noord aan de beurt. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat die oplopen tot 3 jaar minder cel, tot grote ergernis van de slachtoffers. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten. De Algemene Rekenkamer is al lange tijd kritisch over de trage veroordelingen en overweegt een bezwaarprocedure die de minister van Justitie bij wet verplicht actie te ondernemen. Net als gisteren was er vanochtend rond 5:30 een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij viel een gewonde die na reanimatie naar het ziekenhuis is gebracht. De politie heeft 5 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. De politie onderzoekt wat hun rol bij het schietincident was. Ook gisterochtend raakte iemand gewond bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Het Rode Kruis heeft via het vorige week geopende giro-nummer 5125... inmiddels ruim 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. De hulporganisatie waarschuwt voor een mogelijk tweede crisis in het Zuid-Amerikaanse land, die van water, hygiëne en gezondheid. Volgens de laatste berichten zijn er bij de aardbeving in Venezuela zeker 2600 mensen om het leven gekomen. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. En uit satellietbeelden van de NASA blijkt dat ruim 50.000 gebouwen zijn verwoest of beschadigd. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
1: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
2: Brussel-Zuid.
1: Hé, nu al?
0: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè, in het dierenpark.
14: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
15: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Anholt-Terschwijs, net over de grens bij Dinxperlo.
16: En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op anholt-terschwijs.de.

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Van 11 tot en met 14 juli barst het feest weer los op het Zwarteplein in Ulft. De Oerse Kermis. Zaterdagavond, Q-Music The Party. 4 uur fout. Hoe fouter, hoe beter. Zondag, feest in de tent met Huisband Kaliber, Anita Berends en Jorieke Sterke. Maandag, traditioneel vogel- en koningsschieten. Dinsdagmiddag de kindermiddag met Troeftheater. En s'avonds feest met Kaliber en een spetterend gastoptreden van Orgel Joken. Kijk voor het volledige programma op eendrachthulp.nl. De Oerse Kermis. Alle dagen gratis entree. Geen gouden hoer. Kermis. Vier toch in Oer.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Hey, goedemorgen, 10:04. De ochtendshow zit vandaag in het pluspakket, een uurtje extra. Jij bepaalt de muziek. Gewoon even appen naar de studio tussen nu en 11 uur. 0647 47 00 22.

0: Het is 9:15. Achterhoek wordt wakker.
1: Begin je dag goed.
0: Trudy, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hoe is jouw vrijdagmorgen dan?
2: Ja, ik heb een beetje vakantie van de week.
0: Een beetje?
2: Ja, ik hoefde maar één dagje.
0: Ja.
2: En ik heb natuurlijk super weer. Ik denk, nou, dan moet er ook een beetje mooie muziek bij.
0: Ja, je bent helemaal in de sfeer van de zomer, begrijp ik.
2: Ja. Ik ben altijd van het mooie weer.
0: Wat is jouw voorstel?
2: Ja, een beetje tropisch.
0: Iets tropisch?
2: Ja, een beetje lekkere, swingende muziek.
0: Bandolero!
2: Ja, zoiets zou heel leuk zijn.
0: Oké, ga ik regelen zo direct voor je.
2: Goed zo. Dankjewel, hè. Doei, doei!

Hando, Lero, Paris, Latino. Dit is de ochtendshow van Regenjacht. Ja, we hebben ons niet in de tijd vergist. Het zit in het pluspakket, dus ik dacht, ga nog even een uurtje door. Gewoon jouw eigen liedjes. Wat vind je nou echt een hele gave plaat qua zomer? Een ideale zomerplaat. Stuur het even door via de app 0647470022. 0647470022. Als je onderweg bent op de A12, dat is Arnhem richting de Duitse grens, 2,5 kilometer file, door een politiecontrolepost tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens. Dat je het even weet. De zomer en het gevoel van deze gasten, de Eagles.

0: Shanice. Begin 1992, nummer 1, ook in Nederland. Uit Amerika komt ze, het is I Love Your Smile. Dit is de verlengde ochtendshow van Regio 8. Jouw muziek is bepalend, dus vertel even. Wat is nou een hele goeie? Wat is een lekkere tussen 10:30 en 11:00? App het even door naar 06-4747-0022. Het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Hoor je zo met Bart.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus, alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars, tweede gratis.
4: Boeie.
5: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
4: Doei.
5: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
4: Yes.
5: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
3: Hamster. Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een fietsaccu heeft vanochtend brand veroorzaakt in een schuurtje aan de Notenboomstraat in Groenlo. Het vuur begon in de accu van een van de fietsen die binnen stonden. De brandweer rukte met meerdere wagens uit en had de vlammen gelukkig snel onder controle op. Rond 17:45 kon de waterwagen weer terug naar de kazerne. De omvang van de schade is nog niet bekend. Een automobilist werd gisteravond onwel op de Nijverheidsweg in Aalten, waardoor de auto begon te slingeren. Een tegenligger kon de auto nog net op tijd ontwijken. De automobilist reed daarna door tot de rotonde bij de Admiraal de Ruiterstraat en klapte daar op een verkeerspaal. Ambulancepersoneel heeft de chauffeur nagekeken en voor controle meegenomen naar het ziekenhuis. Na jaren van discussie en een stroeve start lijkt de rust rond de Montferlandse basservice eindelijk terug. De gemeente is erg tevreden over de samenwerking met Mabeon in Doetinchem en wil het liefst met ze door. Toch is dat nog lang niet zeker. Door Europese aanbestedingsregels moet de klus namelijk opnieuw de markt op, waardoor een andere partij er zomaar met het contract vandoor kan gaan. U hoort raadslid Ton Schepers.
12: We hebben niet zozeer meer een strijd gegaan, maar wel kijken of we dit idee van een basservice uitgevoerd door mensen met afstand op de arbeidsmarkt, of we dat idee verder kunnen uitdragen. Dus voor mij pas het begin.
11: De gemeente Lochem gooit vandaag na de ochtendspits de Zutphense weg deels dicht voor gemotoriseerd verkeer. Het gaat om het stuk tussen Tusselug en de verkeerslichten en de afsluiting geldt voor beide richtingen. De weg moet dicht om een zinkgat de hoogte van het Avia-tankstation te repareren. Naar verwachting duurt het herstel 1 dag. Fietsers, wandelaars en de bussen van Arriva kunnen er wel langs. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

1970. Het is Christy en Yellow River. Dit is Regel 8. Even, eens even kijken op de redactie. Ja, ik zie iedereen. Ja, iedereen is er inmiddels. Ja, een nieuwsbericht van de redactie. Een man uit Montferland is afgelopen dinsdag aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Ook zijn in woningen in Doetinchem, Zeerenberg en Azewijn illegale bewoningen vastgesteld. En tevens zijn er meerdere personen uit Oezbekistan zonder verblijfstatus aangetroffen. Meer hierover lees je nu terug op onze site regio8.nl. En dan een liedje speciaal. Ach, dat is mooi. Speciaal voor Erik, de fanatieke luisteraar van Regio 8. Die is er altijd bij, al jarenlang. Erik, Uut Varsseveld, zoals hij zelf zegt. The Summer is Magic.

Ja, zelf heeft ze inmiddels natuurlijk al hele grote stappen gezet, deze zangeres Olivia Dean. Het liedje heet Baby Steps. Haar laatste liedje dat het best wel goed doet, hè. Het is 10:47. Goedemorgen, dit is Regio 8. Wat leuk dat jullie massaal reageren. Ik kom allerlei berichtjes tegen hier. Van zeg, Marcel van Meer, vergis jij je niet in de tijd? Ja, het is een uurtje extra. Ja, één keer. Maandag is het gewoon weer 10 uur in die auto. En vol gas. Naar de volgende klus. Nee, we dachten, weet je wat? Zullen we gewoon een extra uurtje doen? Het is zomer, we vieren het met elkaar. En je kan gewoon een lekker zomerliedje aanvragen. Dus vandaar. En er komen heel wat leuke, toffe reacties op binnen. Eentje dit van Erik uit Varsseveld. Zomer is Magic van Playa Hiti. Een grappig liedje om te horen. En nu voor Mariska. Het zijn ook allemaal vrouwen die platen aanvragen. Dat vinden we heel tof. Kerels, jullie mogen ook gewoon, hoor. Reageer naar 06-4747-0022. En ze zou graag deze plaat willen horen. Dat vind ik wel lekker. Het is One Republic en Run op vrijdagmorgen.

Tina Turner, dit is Regio 8. Oké, nog één dan. Dus vele aanvragen vanochtend is zo'n extra uurtje. 0647470022. Speciaal voor Chris en Rob, twee bouwvakkers. We zijn nu druk bezig bij het nieuwe Rijnstatenziekenhuis. Precies, tegenover die grote M daar. Voor jullie, de mannen van CC.

De legendarische broertjes Fokker D bij Regio 8. Goedemiddag, Clearwater Revival. Vanmiddag hoor je Sven om 3 uur. En straks om 12 uur het jongerenprogramma Kennequip. Alvast een heel lekker weekend.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.

0: McDonald's. Renew.
1: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Odido. Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
5: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 11 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is overleden. De politie heeft 7 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. Het schietincident was rond 5:30 vanochtend. Buurtbewoners zeggen tegen de regionale omroep Rijnmond dat er zeker 5 schoten werden gelost. Ook gisterochtend raakte iemand gewond bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Ook de afgelopen nacht voerde Rusland aanvallen uit op Oekraïense doelen. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven en raakten zeker 10 mensen gewond. De Russische aanvallen waren in de grensregio Sumy. De aanvallen volgen op de dodelijke beschieting van de hoofdstad Kiev gisteren. Daarbij vielen 30 doden en er is voor vandaag een rouwdag afgekondigd. Bij een Oekraïense aanval vannacht zou een industriële installatie in het Russische Belgorod zijn geraakt, waarbij ook een dode zou zijn gevallen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het eigen land voor de Nederlander het populairst vakantieland is. Vooral Gelderland is in trek met jaarlijks 1,6 miljoen toeristen, aldus het CBS. Van de buitenlandse bestemmingen is Frankrijk het populairst, gevolgd door Duitsland en Spanje. Daarnaast zoeken 1,4 miljoen mensen hun vakantievertier in de zomerperiode buiten Europa. Turkije, de Verenigde Staten en Indonesië zijn de meest bezochte bestemmingen. Deze week beginnen de schoolvakanties. Als eerste is de regio Noord aan de beurt. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat die oplopen tot 3 jaar minder cel, tot grote ergernis van de slachtoffers. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten. De Algemene Rekenkamer is al lange tijd kritisch over de trage veroordelingen en overweegt een bezwaarprocedure die de minister van Justitie bij wet verplicht actie te ondernemen. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Bij een zwakke, in het Waddengebied vrij krachtige westenwind wordt het 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: de scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Hoochico, 3, 4 en 5 juli op vrijdag Tribute Night met U2, In Excess, Modest Finest en de aanhangerschapsband. Zaterdag Cracking Candy en de Time Bandits. Zondag Danny de

0: Poetjekoe.nl.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Nee!
4: Smartphone met een barst in het display? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar Welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Zo, wat is het warm?
6: Weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
4: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.

0: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
1: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Regio 8, headlines.
6: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is overleden. De politie heeft 7 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. Ook de afgelopen nacht voerde Rusland aanvallen uit op Oekraïense doelen. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven en raakten zeker 10 mensen gewond. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het eigen land voor de Nederlander het populairst vakantieland is. Van de buitenlandse bestemmingen is Frankrijk het populairst, gevolgd door Duitsland en Spanje. De afgelopen jaren hebben honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kortingen op hun straf gekregen. De daders kregen lagere straffen omdat hun vonnis te lang op zich liet wachten, meldt RTL Nieuws. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
3: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalmaten Citroen. Een fles van 1,5 liter. Voor maar €1,08. Heerlijk fris. Altijd laag.
4: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsen of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Tweede Kamer moet op zoek naar een nieuwe nationale ombudsman, want de huidige, Renier van Zutphen, stopt op 1 april volgend jaar na de maximale termijn van 12 jaar. De ombudsman helpt burgers en ondernemers die vastlopen bij de overheid. Van Zutphen uitte de afgelopen jaren regelmatig kritiek op de overheid, onder meer over de toeslagenaffaire en de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Hij blijft in functie totdat zijn opvolger aantreedt. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is overleden. De politie heeft 7 mensen aangehouden waarbij een vuurwapen is gevonden. Het schietincident was rond 5:30 vanochtend. Buurtbewoners zeggen dat er zeker 5 schoten werden gelost. Ook gisterochtend raakte er iemand gewond bij een schietincident op diezelfde Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. En daarbij is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Het ministerie van Defensie investeert ruim €30 miljoen in het bedrijf Intellic dat software maakt voor de besturing van drones. Die investering is onderdeel van een overeenkomst tussen Defensie en Intellic voor 3 jaar. Staatssecretaris Boswijk schrijft in de zojuist verschenen nieuwe defensienota dat drones een steeds grotere hoofdrol krijgen in de krijgsmacht van de toekomst. Boswijk opende deze week een nieuw innovatiecentrum op dat gebied op de campus van de TU in Delft. En met een eerbetoon aan de overleden Ayatollah Khamenei is de bevelhebber van de Iraanse revolutionaire garde, Ahmad Wahidi, voor het eerst sinds de oorlog tegen de VS en Israël in het openbaar verschenen. Op een foto van het staatspersbureau Fars is te zien hoe Wahidi in Teheran een hand op de kist van de opperste leider legt en daarbij bidt. Morgen begint de uitvaart van Ayatollah Khamenei, die bijna een week duurt. Er worden miljoenen bezoekers verwacht. Ondertussen praten Iran en de VS verder over vrede. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Even bollen. Iedereen moet het weten.
10: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje.

0: aan de Oude IJssel in Doetinchem in een bruisend festivalterrein. 8 dagen lang draait alles om samen beleven.
1: De Doetinchem Cicadefeesten.
0: Breng het beste van de regio samen. Lokale horeca, sportverenigingen, artiesten en organisaties bundelen.

0: zomer bedoeld is.
1: Check doetinchemsekadefeesten.nl.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Van 11 tot en met 14 juli barst het feest weer los op het Zwarteplein in Ulft. De Oerse Kermis. Zaterdagavond, Q-Music The Party. 4 uur fout. Hoe fouter, hoe beter. Zondag, feest in de tent met Huisband Kaliber, Anita Berends en Jorieke Sterke. Maandag, traditioneel vogel- en koningsschieten. Dinsdagmiddag, de kindermiddag met Troeftheater. En s'avonds, feest met Kaliber en een spetterend gastoptreden van Orgel Joken. Kijk voor het volledige programma op eendrachthulp.nl. De Oerse Kermis. Alle dagen gratis entree. Geen gouden hoer. Kermis. Vier toch in Oer?
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Grid. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ja, bij mij in de studio Milan.
2: Ja, we hebben weer een nieuwe dag van, namelijk de dag van de chocoladewafel.
1: Heerlijke chocoladewafel, of niet, Devin?
3: Zeker, maar we hebben ook een hele mooie viewreview voor jullie klaarstaan.
1: En Thijs?
4: We hebben ook weer een WK-journaal.
1: Ja, en we doen nog veel meer, namelijk ook...
5: Het hele weekend bij Regio 8, het Hoetsiekoe Festival. We schakelen live naar Varsseveld.
1: Ja, en we gaan dus ook kaarten weggeven.
4: Zeker. Moeten we nog even zeggen dat het een passepartout dus voor het hele weekend is? En niet
1: zeker. Ja, we gaan kaarten weggeven voor Hoetsiekoe.
4: Ja, onder andere Danny de Munk en Thomas Berger zijn aanwezig. Ook nog Toontje Lager.
1: Toontje Lager is geweldig, ja.
4: Ja, dus ja, die wil je winnen. Jochem, wat moet je doen als die wacht?
1: Ja, wil je daar naartoe? App dan Hoetsiekoe naar 0647470022. En dan bellen we je deze uitzending nog terug. Omdat je dan de passepartoutkaart hebt gewonnen.
4: En dat wil je.
1: En dat wil je. Ja, hey, Devin.
3: Ja.
1: Ja, jij bent jarig, toch, of niet?
3: Dat klopt zeker, inderdaad.
1: Maar ben je nu officieel, zoals ze noemen, een unk? Of,
3: Wat de jeugd is tegenwoordig, ben ik nu al bijna een unk.
4: Ik toch een jaartje. Als je 30 bent, toch?
1: Ja, voor mij is hij 30. Ja. Ja, het scheelt nog een jaar, dan is hij officieel unk. Devin, namens heel Get a Grip, van harte gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
5: Get a Grip

0: Gabrielle en Rice. Ja, snel door naar de jarige van vandaag. Devin.
1: Lorenzo is weer voor ons naar The View geweest. Deze week was de film Backrooms aan de beurt.
2: Backrooms is gebaseerd op een horrormythe wat viraal ging in 2019. Het begon als een foto van een leeg, eentonig kantoor waar diverse horrorverhalen van werd verzonnen. En daarover is nu dus een film van gemaakt. Het verhaal gaat over een depressieve meubelverkoper genaamd Clark, die een portaal ontdekt in zijn winkel. Zodra hij hier doorheen stapt, belandt hij in een vreemde lege wereld. Deze wereld bestaat uit eindeloze kamers met gele wanden. Zijn therapeut probeert hem te redden en komt erachter dat de ruimte steeds van vorm verandert. Daarnaast blijkt er een onmenselijk gevaar op de loer te liggen. Maar wat houdt zich schuil in deze onbekende dimensie? En gaat het Clark en zijn therapeut lukken heel uit de backrooms te ontsnappen? Backrooms is een vermakelijke film van wie houdt van spannende momenten. De film brengt je volledig in een andere wereld, wat je op een beangstigende, maar toch nostalgische wijze het echte backrooms gevoel geeft. Daarnaast had het verhaal meer diepgang dan wat je op het eerste oog verwacht en bevat het onverwachte plotwisten. Ook technisch zit de film goed in elkaar. Ze hebben de zogeheten backrooms op een juiste manier nagemaakt, waarbij je versteld staat hoe accuraat het is. Ook bevat de film zeer divers camerawerk vol leuke trucjes en effecten, wat de film beter maakt. Overigens was het acteerwerk ook zeer prima uitgevoerd. Toch bevat de film wel zo zijn nadelen. Al zijn de belangrijkste aspecten goed uitgevoerd, toch was er een tekort aan het daadwerkelijke horrorgenre. Hierbij waren de zogeheten entities in de film zeer matig en hadden de dialogen wel beter gekund. Ook was de soundtrack best slecht en hadden ze meer kunnen doen met het einde. De afsluiting van de film vonden ze ook behoorlijk afgekapt. Ze hadden dan ook meer uit het concept kunnen halen. Maar voor de rest is Backrooms een film die het welbekende internetfenomeen omzet naar een zeer prima film. Spanning opbouw en de vertoning van de backrooms verliep aardig goed. Alleen krijg je als kijker niet de schrik waarop je als kijker zit te wachten. Toch heeft de nog maar 20-jarige filmregisseur best prima resultaten geboekt met deze film. Namelijk op IMDb heeft de film een 7,1 gescoord en op Rotten Tomatoes een kritisch score van een 87% en een publiek score van een 74%. De film heeft het dus best goed gedaan. Voor de fans van de backrooms en men die houdt van mysterieuze horrorfilms is het zeker een aanrader. Houd daar niet zo van, dan is een andere film misschien een betere optie. Maar kan toch over het algemeen concluderen dat Backrooms een prima aanrader is. Wil je zelf de film zien? Bekijk de film bij View.
1: Je hoorde Lorenzo weer met een nieuwe View-review.

0: Avril Lavigne en Complicated. Ja, het is vandaag een bijzondere dag, of niet, Milan?
1: Zeker, het is vandaag internationale chocoladewafeldag. Een van de bekendste chocoladewafels is de pennywafel. De naam is ontstaan doordat deze wafels vroeger een penny en 1 cent kostten. Ga dus vandaag uit en eet lekker wat pennywafels.
0: Ja, Thijs, heb je ooit een pennywafel gehad?
2: Heel veel. Ik vind die ding echt heerlijk.
0: Je vindt ze heerlijk, hè?
2: Ik vind die ding echt heel
0: Je hebt er net ook gewoon nog 6 op. Dus,
2: Ik heb 2 verpakkingen alweer op vandaag.
0: Ja, precies. En je hebt er nog 4 liggen volgens mij, of niet?
2: Ja, nog 4. Dus dat komt op 6 uit vandaag.
0: Ja, precies. Nou, eet smakelijk. Als je lekker van wafels houdt, haal dan lekker even een pennywafel.

0: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
1: Hé, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen dit weekend nog de Kerger K2 Home voor slechts 84,99. Karwei, maak het mooier.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Een automobilist werd gisteravond onwel op de Nijverheidsweg in Aalten, waardoor de auto begon te slingeren. Een tegenligger kon de auto nog net op tijd ontwijken. De automobilist reed daarna door tot de rotonde bij de Admiraal de Ruiterstraat en klapte daar op een verkeerspaal. Ambulancepersoneel heeft de chauffeur nagekeken en voor controle meegenomen naar het ziekenhuis. De gemeente Lochem gooit vandaag na de ochtendspits de Zutphense weg deels dicht voor gemotoriseerd verkeer. Het gaat om het stuk tussen Tusselug en de verkeerslichten en de afsluiting geldt voor beide richtingen. De weg moet dicht om een zinkgat ter hoogte van het Avia-tankstation te repareren. Naar verwachting duurt het herstel 1 dag. Fietsers, wandelaars en de bussen van Arriva kunnen er wel langs. Na jaren van discussie en een stroeve start lijkt de rust rond de Montferlandse basservice eindelijk terug. De gemeente is erg tevreden over de samenwerking met Mabeon in Doetinchem en wil het liefst met ze door. Toch is dat nog lang niet zeker. Door Europese aanbestedingsregels moet de klus namelijk opnieuw de markt op, waardoor een andere partij er zomaar met het contract vandoor kan gaan. U hoort raadslid Ton Schepers.
12: We hebben niet zozeer meer een strijd gegaan, maar wel kijken of we dit idee van een basservice uitgevoerd door mensen met afstand op de arbeidsmarkt, of we dat idee verder kunnen uitdragen. Dus voor mij pas het begin.
11: Een fietsaccu heeft vanochtend brand veroorzaakt in een schuurtje aan de Notenboomstraat in Groenlo. Het vuur begon in de accu van een van de fietsen die binnen stonden. De brandweer rukte met meerdere wagens uit en had de vlammen gelukkig snel onder controle. Rond 17:45 kon de waterwagen weer terug naar de kazerne. De omvang van de schade is nog niet bekend. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Doetinchemse kadefeesten.
1: Ja, daar gaan we het meteen naartoe schakelen, want daar staat hij, Balthazar.
2: Ja, een hele goede middag. Ja, het begin eigenlijk van een geweldig weekend op Regio 8. Want dit weekend beginnen de Doetinchemse kadefeesten. Die gaan een week door tot volgende week vrijdag. Maar vanavond ook, vanaf 7 uur, zijn we ook bij Hoochiekoe. Dat geweldige festival, dit jaar volgens mij voor de 11e keer. En we doen daar live verslag wat daar allemaal gaat gebeuren. Dat vanavond, Hoochiekoe. Ja, de kadefeesten die zijn in Doetinchem. Die beginnen vanavond om 6 uur met de dinnershow. Daar moet je kaarten voor hebben. Het slechte nieuws daarvan is, ze zijn uitverkocht. Niet normaal, de allereerste keer dat ze plaatsvinden, de kadefeesten hier in Doetinchem. En nu al uitverkochte dinnershow. Morgen, vanaf 10 uur ben je hier van harte welkom. De toegang is dan gratis. Vanaf 12 uur. Wat gaat er hier allemaal gebeuren? Nou, er is vertier voor de hele familie. Sport, spel, theater, muziek, eten, drinken. En morgenavond, dat is een mooie, het Oude IJsselconcert. Geniet van onder andere Iris Hond. Ja, inderdaad, waar Marco Sato mee gekust heeft. Voor de rest hebben we ook het Metropoolorkest. Er is Mike Baudet met jazz, want de Doetinchemse kadefeesten is een samenvoeging van een aantal feesten die al jaren niet meer zijn in Doetinchem. Die komen weer terug. Onder andere jazz vibes is hier. Morgenavond met Mike Baudet, Iris de Hond en ga zo maar door. Zondag, en dat is een hele belangrijke, straks gaat mijn collega Sky interview doen met Jeroen van Rey. Dan vindt die plaats de allereerste Duck Race. Een duck race, en dat is voor het goede doel. Welk goede doel? Dat hoor je straks allemaal van Sky en Jeroen. En wil je het programma kijken? Het is echt te veel om op te noemen. Ga dan naar www.doetinchemsekadefeesten.nl. 90% van wat hier plaatsvindt, 95% zelfs, is gratis toegankelijk. En er is te veel om op te noemen. Dus we gaan het per dag bekijken. En wil je het hele programma zien? Ga dan naar www.doetinchemsekadefeesten.nl. Straks meer vanaf de kade die al helemaal klaar staat voor het feest van vanavond. Met mijn collega Sky.
1: Nou, dankjewel Balthazar en we spreken jullie zo meteen weer.
2: Tot straks.
0: Check doetinchemsekadefeesten.nl.

0: Tiësto en Eva Max, de motto. Ja, je hoorde net al van Baltazar. Zometeen praat Sky met Jeroen van Rij over de Duck Race. Maar nu eerst tijd voor de WK-update met Thijs.
1: Ja, hallo Thijs. En met Jochem.
0: Ja, Thijs. Nog gekeken vannacht?
1: Nee, ik heb gisteren een klein stukje Spanje gekeken, maar Portugal, dat was me iets te laat.
0: Ja, Spanje, een eenvoudige overwinning van tegen Oostenrijk.
1: Ja, die Jamal.
0: Ja, dat was gewoon.
1: Ik schakel even in en dan zien we actie maken en je denkt, hoe doet dit?
0: Ja, dat zie je Summerville niet doen.
1: Nou, ik vind Summerville dus heel underrated.
0: Summerville die gaat echt nog over 4 jaar gaat hij een grote rol spelen, of over 2 jaar op het EK al.
1: Want hij gaat deze zomer natuurlijk al een transfer maken, want die blijft echt niet bij West Ham.
0: Die gaat waarschijnlijk mee United, kan ik je
1: zeggen. Ah, dat vind ik echt prachtig.
0: Ja. Dan door naar Portugal, Kroatië, de topper van deze speelronde.
1: Ja, er was ook iets met dat afgekeurde doelpunt op het einde, hoorde ik.
0: Ja, in de 104e minuut van de normale speeltijd nog.
1: Jezus.
0: Doelpunt afgekeurd door van Kroatië. Ja, Portugal verdient door, vind ik.
1: Ja, kijk, ik gun Portugal ook heel erg. Alleen, ik heb dus in mijn Scorito heb ik gezegd dat Spanje kampioen wordt. Alleen, ik wil dat Portugal wordt. Dus het is voor mij een beetje.
0: Ja, maar Portugal speelt dus nu in de volgende ronde tegen Spanje.
1: Ja, dus ik ga toch naar voor Portugal.
0: Ja, en je moet wel, hè? Je moet wel.
1: En ik hoop het ook gewoon heel erg.
0: Ja, en dan tot slot nog Zwitserland, Algerije 2-0. Prima overwinning.
1: Ja, ik had gehoopt op Algerije. Had ik ook leuk gevonden met Moussa.
0: Ja, komend weekend genoeg wedstrijden, waaronder regerend wereldkampioen Argentinië tegen Caverdië.
1: Ja, ik ben bang voor een walkover voor Caverdië, maar ik hoop het niet.
0: Dat Caverdië er flink overheen walst?
1: Ja, ik hoop dat heel erg. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet gebeuren.
0: Nee, dat zie ik ook niet gebeuren. Ja, en dan tot slot ook nog de achtste finales gaan morgen beginnen. Morgenavond Canada-Marokko.
1: 1-2 Marokko.
0: Paraguay-Frankrijk wordt 0-3 of zo.
1: Ja, dat wordt echt 0-5 misschien wel.
0: En dan zondagavond de wedstrijd Brazilië-Noorwegen.
1: 2-3, Noorwegen wint.
0: Ja, gaat voor een verrassing.
1: Ja, ja,
0: en dan tot slot nog, Gastland-Mexico. Komen ze eindelijk verder dan de laatste 16?
1: Ja, je gunt het ze wel, want ze spelen tegen
0: Engeland.
1: Ja, nee, dat wordt hem niet.
0: Dat wordt hem niet. Nee, ik zie het somber in voor Mexico.

0: Lekker. Hier bij Regio 8. Snel door, want het is weer tijd om te gaan schakelen.
1: De Doetinchemse Kadefeesten.
0: Hallo Sky.
2: Hallo, hallo. Ja, we zijn hier live bij de voorbereidingen van de Kadefeesten in Doetinchem. Ik zit hier samen met
3: Jeroen van Ree.
2: Ja, en hij weet van alles over de duckrace die op zondag is. En we gaan hem eventjes wat vragen stellen, want we zijn wel heel erg benieuwd. Dus wat houdt de duckrace eigenlijk in?
3: Ja, de duckrace is een race van 6000 eendjes die we van de fietsbrug afgooien. En die gaan dan een parcours van 50 meter doen. En de eerste zoveel eendjes, die winnen de prijs.
2: En als mensen een eendje willen kopen...

0: En dan kom je automatisch in de webpagina waar je de eentje kunt kopen. Je kunt de eentje kopen, je kunt de 10 kopen, je kunt de 50 kopen, je kunt de 100 kopen. Maar we gaan proberen alle 6000 eentjes te verkopen.
1: En waar kunnen mensen ook... er is ook een... hoe heet het ook weer? Er is ook een... hoe heet het ook weer? Even denken hoor. Een goed doel, ja, daar zat ik bij. Dus er is ook een goed doel. Want ja, je kunt dus geld... als je dus een eentje koopt, dan ja, dat kost dus geld. En waar gaat dat geld naartoe?
0: Ja. Dat goede doel dat gaat, gaat dit jaar naar Sravana. Sravana Hospice in hier in Doetinchem.
1: Oké. En nog even één ding. Waar ging je ook weer... jongen, ik raak helemaal even in de stress, jongens. Dat is het eerste keertje.
2: Niks aan de hand. Niks aan de hand.
1: Nee, niks aan de hand. Waar gaan... even, ik moest het nooit... Jongens, dit is echt spannend hoor. Ja, natuurlijk, waar gaat dat geld nog een keer naartoe?
0: Ja, dat geld gaat naar Sravana, zoals ik gezegd heb, een hospice. En Sravana, een hospice, is een, ja, zeg maar een zorghuis... waar mensen die heel erg ziek zijn gaan overlijden.
1: Oké. Dus mensen, je hoort het. Als je dus nog geen eentje hebt gekocht, waar, dan moet je dus lekker naar...
0: Doetinchemskadefeesten.nl, tickets. En dan ga je vanzelf bij eentje en dan koop je een ticket. En dan zien we je graag zondag om 3:00 bij de Bad 1 de race.
1: Nou, dames en heren, het wordt nog spannend of je mij nog vaker gaat horen. Want ja, ik vind het wel spannend. Maar goed, we gaan weer terug naar de studio.
2: Hey, Sky.
3: Goed zo.
2: Ja. Sky, heb jij een eentje al gekocht of nog niet?
1: Ja, ik heb er eentje gekocht.
2: Zeker. Je hebt één eentje gekocht?
1: Ja, ik heb één eentje gekocht, Jochem.
2: Hey, goed bezig. We spreken hier later weer.
1: Ja. Yo, komt goed.
4: Check doetinchemskadefeesten.nl.

0: Please en Roxanne. Ja, je hoorde het net Sky al zeggen. Koop je eentje dus voor de Duck Race. Thijs, inmiddels ook al gedaan?
1: Nee, nog niet. Maar wellicht.
0: Nou, Milan heeft er voor mij al 10 gekocht, of niet?
1: Zeker, zeker.
0: Ja, je moet het, dus koop ze nog even snel. En als je nog steeds niet weet waarvoor, ja, luister dan nog maar een keer goed.
2: Zondag 5 juli kleurt de Oude IJssel knalgeel. Want 6000 badeentjes racen tijdens de badeentjesrace op de kadefeesten in Doetinchem. Steun het goede doel Gravana en maak kans op geweldige en grote prijzen die je kan zien op doetinchemsekadefeesten.nl. En waar je ook jouw wedstrijdeentjes kan reserveren. 5 juli, de badeentjesrace in Doetinchem. Mis het niet!

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets staat. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: De Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel zijn.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen om het leven gekomen en 8 anderen gewond geraakt. De overvolle bus reed met hoge snelheid toen de chauffeur de controle verloor en het voertuig in een kloof stortte. Het ongeluk gebeurde in een bergachtig gebied in het noordwesten van het land. Volgens lokale autoriteiten is het een van de dodelijkste verkeersongelukken in Pakistan van de afgelopen jaren. In dat land komen vaker verkeersongevallen voor door slechte wegen en vooral onveilig rijgedrag. Afgelopen maand is de economie van de eurozone niet gegroeid, maar ook niet gekrompen. Volgens marktonderzoeker S&P Global hield de bedrijvigheid beter stand dan eerder werd verwacht. De index voor de economische activiteit kwam uit op 50 en dat is precies de grens tussen groei en krimp. Eerder ging men uit van een krimp van de economische activiteit door de stijgende prijzen en verstoringen in de aanvoer door de oorlog in het Midden-Oosten. Vooral de dienstensector presteerde beter dan vooraf was ingeschat. De Tweede Kamer moet op zoek naar een nieuwe nationale ombudsman, want de huidige, Renier van Zutphen, stopt op 1 april volgend jaar na de maximale termijn van 12 jaar. De ombudsman helpt burgers en ondernemers die vastlopen bij de overheid. Van Zutphen uitte de afgelopen jaren regelmatig kritiek op de overheid, onder meer over de toeslagenaffaire en de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Hij blijft in functie totdat zijn opvolger aantreedt. En de Nederlandse aardoliemaatschappij mag bedrijven niet verplichten om mee te betalen aan de afhandeling van de aardbevingsschade als ze van de gasopslag in Grijpskerk gebruik willen maken. Toezichthouder ACM vindt die voorwaarden onredelijk omdat de NAM zelf verantwoordelijk is voor de schade. De maatregel moet ervoor zorgen dat de gasopslag op tijd kan worden gevuld voor de komende winter. Op dit moment zijn de Nederlandse gasopslagen nog pas voor ruim 26% gevuld. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zo.

0: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Get a grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ja, en bij mij in de studio nog steeds Milan.
2: We gaan het hebben over de Varsseveldse volksfeesten.
1: En Devin.
3: We hebben weer een waar ben je klaar mee.
1: Ja, en daarnaast geven we ook nog steeds kaarten weg voor...
4: de Doetinchemse kaderfeesten.
1: Ja, namelijk voor DJ On The Mail. Dat is volgende week vrijdag. Ja, wil je daar nou één app, dan DJ On The Mail naar 06-4747-0022. En dan bellen we je voor 2 uur nog terug. Als je de kaarten hebt gewonnen.

0: Kygo en That's When You Know. Ja, wat we ook weten is dat we nu naar Milan gaan.
1: De toekomst van de optocht van de Varsseveldse volksfeesten in de huidige vormen staat onder druk. Tijdens de jaarlijkse optocht trekken een kleine 50 groepen met verschillende wagens door het dorp. De AFV Varsseveld en Stichting Bloemencorso Varsseveld hebben gezamenlijk een brandbrief gestuurd naar de gemeente Oude IJsselstreek.
2: We hebben de laatste jaren gemerkt dat de bouwlocaties afnemen. Daar maken we ons toch wel wat zorgen over. En het is afgelopen jaar concreet geworden doordat een bouwgroep heeft aangegeven: help, we hebben geen locatie. Kunnen jullie met ons meedenken? Nou, gelukkig hebben zij nu wel een locatie gevonden. Maar wij merken toch en ja, zien ook aankomen dat op korte termijn er wat locaties gaan wegvallen. Waardoor we toch bang zijn dat groepen niet mee kunnen doen aan onze optocht.
3: Wat vragen jullie in die brandbrief?
2: Ja, wij vragen eigenlijk om gemeente mee te laten denken in een mogelijke oplossing. Kijken of zij eventueel weet van nou, waar kunnen wij een locatie vinden? Of is er misschien een bestaand gebouw? Of op andere manieren door middel van vergunningen of iets dergelijks.
4: De organisatie heeft al eerder laten zien zelf te kunnen handelen en met initiatieven te komen.
5: We staan nu in de tent van het Stichting Bloemencorso Varsseveld. En dit was een initiatief om meer groepen en meer wagens in de optocht te krijgen eigenlijk. Daar kwam het op neer.
3: Ja, maar als dit de oplossing is, waarom is er dan een brandbrief?
5: Ja, dat klopt. Dit is ook een hartstikke mooie oplossing, maar dit is een tijdelijke oplossing. En we zitten eigenlijk al langer als dat afgesproken was. En ja, ook deze locatie die zal waarschijnlijk 1, misschien 2 jaar en dan is dit ook afgelopen. Dus we moeten echt wel wat anders. En we hebben nu al 3 groepen die in deze tent zitten. En die zullen dan ook nog ergens anders ondergebracht moeten worden.
4: De brandbrief is echt een noodkreet. De organisatie zit dan ook met de handen in het haar.
5: We hebben alle plekjes zeg maar via Google Maps al bekeken. We hebben heel veel contacten proberen te leggen. Ik denk dat ook de hele industrie van Varsseveld wel weet waar we mee bezig zijn. Maar het is gewoon vreselijk lastig om een plekje te krijgen. Zeker om zo'n tent neer te zetten die dan ook semi-permanent een paar jaar kan staan. Zeg maar.
4: Tolkamp kijkt voor een mogelijke oplossing naar een voorbeeld uit een buurgemeente.
2: Op zich zien we dat heel dichtbij in de gemeente Oost-Gelre. Ligt ervoor in dit geval. Wel een veel grotere corso, maar daarin heeft de gemeente behoorlijk gefaciliteerd in een bouwlocatie, meerdere bouwlocaties voor de groepen. Ja, zou een hele mooie oplossing zijn.
3: Is de toekomst van het Corso Varsseveld in gevaar?
5: Ja, dus er zal altijd wat bedacht worden, maar het wordt wel heel lastig. En als de drempel te groot wordt voor vooral nieuwe groepen, jonge mensen, ja, dan zie ik nog wel een keer een flinke afname. Of in ieder geval een devaluatie van de optocht, zeg maar. Kleinere wagens of misschien geen wagens en een beetje loopgroepen. En dat is toch zonde voor de creativiteit die hier rondom ons speelt, zeg maar.
1: Je hoorde Kim Tolkamp van AOV Varsseveld en Stefan Heusingveld van Stichting Bloemencorso Varsseveld in gesprek met Sart Bolman.
0: Bart Solman dus. Ik wil een grap maken over bloemen, maar ja, in het Engels is die veel flauwer.

0: Crash the Dummies hier bij Get a Grip op Regio 8. Ja, Milan.
1: Ja,
0: en dan komt hier met het warm weer zoveel verzoekjes ook binnen. En nu krijgen we er ook eentje van onze collega's van de redactie van Regio 8.
1: Ja, een heerlijk nummertje. Wij vragen hem eigenlijk al de hele week hier aan.
0: Jij en Thijs vragen hem aan. En ik denk ook, jongens, kom later dan hier.
1: Maar nu eindelijk dan mag hij. Dus dan gaan we bij deze luisteren naar Zwoele Zomernacht van Rutger van Barneveld.

crossen of sporten is? Soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
6: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus. Aha gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
7: Boeie.
8: Alle hak, tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: Alle Iglo Fish Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
7: Zoé.
8: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
7: Yes.
8: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste de beste aanbiedingen.
7: Hamster.
6: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
9: Regio 8, headlines.
10: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen om het leven gekomen en 8 anderen gewond geraakt. De overvolle bus reed met hoge snelheid toen de chauffeur de controle verloor en het voertuig in een kloof stortte. Afgelopen maand is de economie van de eurozone niet gegroeid, maar ook niet gekrompen. Vooral de dienstensector presteerde beter dan vooraf was ingeschat. De Tweede Kamer moet op zoek naar een nieuwe nationale ombudsman, want de huidige, Renier van Zutphen, stopt op 1 april volgend jaar na de maximale termijn van 12 jaar. En de Nederlandse aardoliemaatschappij mag bedrijven niet verplichten om mee te betalen aan de afhandeling van de aardbevingsschade als ze van de gasopslag in Grijpskerk gebruik willen maken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
9: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
11: Vanmiddag hebben we zonnige perioden, maar ontstaan er ook wat stapelwolken. Maar het blijft droog. De wind is matig uit west- tot noordwestelijke richtingen. Het wordt 23 tot hooguit 24 graden. Vanavond is de bewolking snel verdwenen. Is het nog zonnig in eerste instantie. Komende nacht is het vrij helder met hooguit wat sluierbewolking. De minima liggen rond de 10 tot 12 graden. In het weekend hebben we wat meer bewolking en de zon zal ook nog wel geregeld schijnen. De kans op een bui is aanwezig in vooral het noordelijk deel van de provincie. Zaterdag wordt het 25 tot 26 graden. In de nacht naar de zondag een graad of 14. En zondag dan hebben we de zon ook nog geregeld erbij in eerste instantie. En later maakt de hele provincie kans op wat lichte regen. Temperatuur komt zondag niet verder dan een graad of 23 bij een matige noordwestenwind.
9: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a grip.
12: Regio 8. Get a grip. De stem van de jongeren. Oh.

0: Marshmallow en Where We Go. Nou, we gaan naar Thijs.
1: Vandaag is het de verjaardag van Rolf Sanchez. De Dominicaans-Nederlandse zanger uit Ede viert vandaag zijn 35e verjaardag. Hij is bekend geworden door onder andere zijn nummers Mas Mas Mas en Pa Olvidarte.
0: Ja, Milan, jij wist pas tot eigenlijk vanochtend dat hij uit Ede... Dan wist jij niet dat hij uit Ede kwam.
2: Nee, ik wist het niet, maar het blijkt gewoon een dorpsgenoot van mij te zijn.
3: Ja, nee, stad, want Ede is een stad.
0: Ja, Ede is een stad, ja. Hey, vind jij mooi of niet?
2: Ja, vind ik mooi. We hebben niet veel bekende mensen uit Ede, dus dit is mooi.
0: Dus jij gaat vanavond lekker los op Mas Mas Mas?
2: Ik drink vanavond lekker een biertje op Rolf.
0: Nou, dat gaan we ook even doen. We gaan lekker mas, mas, mas draaien. We gaan geen bier drinken, maar wel even een lekker glaasje water.

0: Roxette and It Must Have Been Love. Snel door naar Sky.
1: Ja, mensen zijn wel eens even helemaal ergens klaar mee. En we zitten op de helft van het jaar, maar waar ben je klaar mee? Zijn nog niet klaar. Dus bij deze, we hebben weer... we moeten even zeggen, Sandy is weer op straat en vraagt naar de jongeren, waar ben je klaar mee?
2: Elke dag bij Get a Grip, waar ben je klaar mee?
3: Ik ben klaar met de vrouwen. Ze zijn zo ingewikkeld en ik krijg er zoveel stress van.
4: Even wachten. Maar wat is er dan aan de hand? Waar krijg je stress van en waarom zijn ze ingewikkeld?
3: Ja, hun aanwezigheid in het algemeen. Ze begrijpen me nooit. Het is een beetje alsof we op een andere golflengte zitten.
4: Maar dat is toch gewoon zo? Maar misschien moet je ze niet willen begrijpen of moeten ze jou niet willen begrijpen?
3: Dat klopt misschien ook al. Misschien is het wel beter om ze niet te begrijpen, ja.
4: Heb ik eigenlijk de verrassing verklapt. Maar als je even zelf wat mag bedenken, van ja, maar zo zou het eigenlijk veel beter zijn.
3: Nou, stel voor ik heb stress van.
4: Even wachten. Maar wat is er dan aan de hand? Waar krijg je stress van en waarom zijn ze ingewikkeld?
3: Ja, hun aanwezigheid in het algemeen. Ze begrijpen me nooit. Het is een

0: En dan heb ik er denk ik geen last meer van.
1: Wil je misschien nog een oproepje doen? Wat is dan voor jou eigenlijk dan je ideale vriendin? Iemand die jou niet snapt en die je niet begrijpt?
0: Deze jongen hier naast me.
1: Wat is eigenlijk de ideale vriendin?
0: Vriend.
1: Nou, ik zie hier wat bloeien. Ik weet niet of er nog wederzijds is, maar... Wat is dan volgens jou een oplossing? Gewoon overstappen op de kerels?
0: Ik denk het wel, ja.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl

0: Ja, Stuck With You, Huey Lewis en de Nieuws. Ja, we zitten voorlopig niet meer vast aan deze week, want de week voor ons zit erop, Thijs.
1: Ja, lekker weekend.
2: Wij zijn weer klaar.
0: Ik vroeg het aan Thijs kan.
3: Ja,
0: oh,
3: ja, ja.
2: Nee, mag ook.
0: Mag ook. Hey, nog plannen dit weekend?
2: Werken en voetbal kijken.
0: Nog een hoedje koe?
2: Ik denk het niet. Ik pak de kaderfeesten volgende week wel mee.
0: Kaderfeesten, gezellig. Milan?
4: Ja, lekker werken morgen. Daarna lekker even in het centrum duiken. Het wordt gezellig.
0: Centrum van Ede?
4: Ja, zeker. Dat is altijd bruisend, kan ik je vertellen.
0: En Sky, jij gaat je voorbereiden volgende week, hè?
3: Ja, zeker weten. We gaan er weer tegenaan.
0: Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. En tot de volgende week maandag. Dan zijn we er weer om 12 uur.
2: Yo.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
9: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
10: Een praatje maakt je dag.
11: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Alle mbo, hbo en wo-studenten krijgen in 2028 wettelijk recht op een stagevergoeding. Het kabinet legt dat vast in de wet, maar een minimumbedrag komt er voorlopig niet. Volgens minister Letchert moeten sectoren en stagebedrijven zelf zorgen voor een redelijke vergoeding. Maar als dat onvoldoende gebeurt, kan later alsnog een wettelijk minimum worden ingevoerd. Bij een te hoge verplichte vergoeding stoppen sommige bedrijven en instellingen misschien met het aanbieden van stageplekken. 3 mannen van 41, 51 en 53 jaar uit Rotterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim €100 miljoen. Volgens de FIOD gebruikten ze daarvoor meerdere bedrijven, waaronder een uitzendbureau. Het geld zou zijn doorgesluist naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. De politie doorzocht 11 panden en nam onder meer 4 woningen, 2 auto's, een boot, een geldtelmachine en contant geld in beslag. Een van de 3 mannen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij een busongeluk in Pakistan zijn 40 mensen om het leven gekomen en 8 anderen gewond geraakt. De overvolle bus reed met hoge snelheid toen de chauffeur de controle verloor en het voertuig in een kloof stortte. Het ongeluk gebeurde in een bergachtig gebied in het noordwesten van het land. Volgens lokale autoriteiten is het een van de dodelijkste verkeersongelukken in Pakistan van de afgelopen jaren. In dat land komen vaker verkeersongevallen voor door slechte wegen en vooral onveilig rijgedrag. En het kabinet wil een maximum invoeren voor winstuitkeringen in de zorg en jeugdhulp. Daarmee moet worden voorkomen dat zorggeld bij investeerders terechtkomt. Het huidige verbod op winstuitkeringen verdwijnt omdat dat volgens het kabinet niet goed werkt. Zorgaanbieders moeten bovendien aan strengere regels voldoen en hun administratie op orde hebben. Apothekers hebben in 2024 het meeste winst uitgekeerd. Het wetsvoorstel gaat naar verwachting later dit jaar naar de Tweede Kamer. Het weer zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Zometeen bij Regio 8.

0: ritme van de Achterhoek.
1: Zet het in je agenda. 10, 11 en 12 juli is het weer tijd voor het Pleinenfeest op het Prins Klausplein in Dinxperlo. Vrijdag geniet je van een gezellige filmavond. Zaterdag straan je over de zomerbraderie. En zorgt Team Loka voor een spetterende feestavond. En zondag sluit Thomas Bergen het weekend muzikaal af. Bekijk de complete line-up op Wat te doen in Dinxperlo. Het Pleinenfeest wordt mede mogelijk gemaakt door alle centrumondernemers van Dinxperlo.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Uchiku, 3, 4 en 5 juli op vrijdag Tribute Night met U2, In Excess, Modest Finest en de aanhangerschapsband. Zaterdag Cracking Candy en de Time Bandits. Zondag Danny

0: magico.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
5: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
6: Kom op vrijdagavond 10 juli naar een zomeravond optreden van de band Berokolie. Lekker genieten van een breed repertoire uit onder meer de top 2000.
5: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.

0: XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Huntenpop, zaterdag 22 augustus. Ruud Park Ulft. Met Direct, Suzanne Freek, Bluff, Son Milieu, Bente, Pommelien Thijs, Therapy, Drukwerk, Outsiders en wel 30 andere artiesten. Voor info en tickets, kijk op huntenpop.nl.

0: McDonald's.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Hoi van Ethos.
3: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Montferland heeft een nieuw college met dit keer geen 4, maar 5 wethouders die het de komende 4 jaar gaan doen. VVD'er Martin Som keert terug in het college. Jeannette Derksen van Lokaal Belang en Ingrid Wolsing van Pro gaan door. En het CDA komt met 2 nieuwkomers, Giel Polman en Merel Balduk. Alles wijst erop dat zorgcentrum Mariapostel in Keijenborg in zwaar weer verkeert. Er is een huurachterstand van zo'n 6 ton en er is een groot tekort aan personeel om de kwetsbare ouderen te verzorgen. 8 van de 12 medewerkers van Mariapostel hebben in maart dit jaar hierover aan de bel getrokken bij de overkoepelende organisatie Percura. Maar oplossingen zijn er nog altijd niet. Bijna 23.500 volwassenen in Montferland drinken wel eens alcohol en voldoen daarmee niet aan het nieuwe advies van de Gezondheidsraad. Bijna 7500 volwassenen drinken geen alcohol. Daarmee voldoen ze wel aan de nieuwe, strengere norm. Dat blijkt uit de Gezondheidsmonitor 2024 van het RIVM en de GGD's. Vorige week adviseerde de Gezondheidsraad het ministerie van Volksgezondheid om het alcoholbeleid aan te scherpen voor alle Nederlanders. Een boerenbedrijf waar wonen en landbouw worden gecombineerd. Dat willen de gemeente Winterswijk en de provincie Gelderland onderzoeken op een locatie in Meadow. Winterswijk sluit hiermee aan bij de pilot Wonen op de boerderij van de provincie. Het doel is leegstand op erven tegen te gaan en het buitengebied leefbaar te houden. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue alarm?
3: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar 1,99 €. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is die ja van Jumbo.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Een 60-jarige Duitser is overleden nadat hij maandag door de bliksem werd getroffen op het strand bij het Zeeuwse Renesse. Zijn vrouw werd ook geraakt en is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ze maakte naar omstandigheden goed. Het stel liep tijdens een zware onweersbui over het strand toen de bliksem insloeg. De man overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Volgens het KNMI sterven er in Nederland gemiddeld 1 tot 2 mensen per jaar door een blikseminslag. De verkeersboetes hadden in 2024 en 2025 niet verhoogd mogen worden. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald. Volgens de rechter mogen boetes niet worden gebruikt om gaten in de rijksbegroting te dichten. Door die verhogingen is een scheefgroei ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. De uitspraak kan gevolgen hebben voor de manier waarop het kabinet verkeersboetes vaststelt. Vorig jaar leverden die verkeersboetes zo'n 1 miljard euro op voor de schatkist. 3 mannen van 41, 51 en 53 jaar uit Rotterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim 100 miljoen euro. Volgens de FIOD gebruikten ze daarvoor meerdere bedrijven, waaronder een uitzendbureau. Het geld zou zijn doorgesluist naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. De politie doorzocht 11 panden en nam onder meer 4 woningen, 2 auto's, een boot, een geldtelmachine en contant geld in beslag. Een van de 3 mannen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. En provincies gaan gemeenten die te weinig statushouders huisvesten weer aanspreken op hun wettelijke taak. Het afgelopen half jaar liep ruim 70% van de gemeenten achter op de opvangdoelen van het kabinet. Provincies zijn verplicht om in te grijpen als gemeenten hun achterstanden niet inlopen. Tot nu toe kozen ze vooral voor overleg en ondersteuning. In onder meer Zuid-Holland hebben 4 gemeenten al een laatste waarschuwing gekregen van de provincie. Het weer zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: Van 11 tot en met 14 juli barst het feest weer los op het Zwarteplein in Ulft. De Oerse Kermis. Zaterdagavond, Q-Music The Party. 4 uur fout. Hoe fouter, hoe beter. Zondag, feest in de tent met huisband Kaliber, Anita Berends en Jorieke Sterke. Maandag, traditioneel vogel- en koningsschieten. Dinsdagmiddag de kindermiddag met Troeftheater. En s'avonds feest met Kaliber en een spetterend gastoptreden van Orgel Joken. Kijk voor het volledige programma op eendrachthulp.nl. De Oerse Kermis. Alle dagen gratis entree. Geen gouden hoer. Kermis. Vier toch in Oer.
13: Van 3 tot en met 10 juli verandert de kade aan de Oude IJssel in Doetinchem in een bruisend festivalterrein. 8 dagen lang draait alles om samen beleven.
14: De Doetinchemse Kadefeesten.
13: Breng het beste van de regio samen. Lokale horeca, sportverenigingen, artiesten en organisaties bundelen hun krachten om een uniek evenement neer te zetten. Ontmoeting, kwaliteit en sfeer staan centraal. Kom voor sport, muziek, goed eten en om te genieten aan het water.
14: De Doetinchemse Kadefeesten.
13: Is er voor iedereen en precies zoals de zomer bedoeld is.
14: Check doetinchemsekadefeesten.nl.
15: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè? In het dierenpark.
16: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
15: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar dierenpark Arnold Terschwijs. Net over de grens bij Gendringen. En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op arnolter-schweiz.de.
17: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
18: Het festivalweekend van Regio 8 staat op het punt van beginnen. Hoochiekoe en de kaderfeesten. Dit weekend live uitgezonden op Regio 8. Eerst muziek van Chris Cross Amsterdam.

Weekend voor de boeg. Goedemiddag. Regio. Ja, een druk weekend. Ik zei het al, de evenementen die barsten weer los. Het is juli en dat betekent dat het evenementenseizoen weer is begonnen. Ook op Regio 8 maken we daar verslagen van. Waaronder dit weekend van Hoochiku en de kaardefeesten in Doetinchem. Verslaggevers onder andere Balthazar, maar ook Bart. Bart Meijer, je kent hem nog wel. En ik, die gaan de stad in. Ik ga naar Doetinchem, Bart gaat naar Doetinchem. Balthazar gaat naar Varsseveld, naar Hoochiku. Om daar verslag te doen van de evenementen. Het wordt een groot feest, grote evenementen. En ik heb goed nieuws voor jou, want jij kan daar nog steeds bij zijn. De komende 3 uur maak je kans op kaarten, namelijk voor Hoochiku en voor de kaardefeesten. Nou, hoe je die kunt winnen, dat hoor je allemaal later dit uur. We gaan ook zometeen nog even naar Montferland, waar het nieuwe college is gepresenteerd. En genoeg om te bespreken dus. 10cc is dit.

0: Passenger. Alex Warren hoorde je. Dit is Regio 8, waar in Montferland een nieuw college voor je klaarstaat. Montferland heeft namelijk een nieuw college. En in plaats van 4 gaan dit jaar 5 wethouders het de komende 4 jaar doen. VVD'er Martin Som keert onder andere terug in het college. Janette Derksen van Lokaal Belang en ook Ingrid Wolsing van Pro gaan door in het nieuwe college. Het CDA daarentegen komt met 2 nieuwkomers. Giel Polman en Merel Balduk. Verslaggever Bart Solman ging daar even langs.
1: Wethouder Balduk, hoe klinkt dat?
2: Even wennen nog. Het is net 2 minuten geleden, denk ik. Maar het klinkt... ik denk hier dat ik hier wel aan ga wennen. Ja.
1: Gek. Ja, heel erg wennen. Net geïnstalleerd. Dus ja, dat is wel even... Die combinatie wethouder en Polman, daar moet ik nog even aan wennen. Maar ik heb er ook heel veel zin in.
3: Balduk had voor haar de ideale balans. Overdag werkte ze als bestuursadviseur in de gemeente Renkum. Daarnaast was ze raadslid in Montferland. Die balans verdwijnt nu.
2: Dat is een van de dingen geweest waar ik wel even over na heb moeten denken. Want inderdaad, het raadswerk vind ik echt prachtig. Dat is het hoogste orgaan van de gemeente. Dus eigenlijk is dit wat dat betreft een stapje terug. Ik was fractievoorzitter en daar heb ik echt hele mooie stappen gezet met mijn fractie. Dus dat ga ik wel missen natuurlijk. Dat je niet meer onderdeel echt van die fractie bent. Maar ik draag het ook met volste vertrouwen over aan de mensen die er nu zitten.
1: Nou, als een duvel uit een doosje komt u ineens weer terug.
4: Ja, 8 jaar raadslid en daarvoor 4 jaar commissielid. Dus 12 jaar had ik inderdaad op zitten. Klopt. Ik heb gezegd, ik stop als raadslid vanwege de combi raadslid en het werk wat ik deed en ook al thuis. Maar ja, toen kwam er een kans voorbij. Ook om wat meer regie op je eigen agenda te voeren als wethouder. Je hebt toch gewoon je verplichtingen. Maar die kans zou ik ook niet voorbij laten gaan. Thuis goed over gehad, met de fractie goed over gehad en vanavond geïnstalleerd.
3: Tijdens de campagne Informatie ging het vooral over het verbeteren van de bestuurscultuur in Montferland. Er zijn zelfs meerdere raadsbrede sessies aangeweid.
1: Hoe gaat u bijdragen aan die bestuurscultuur en hoe komt Montferland dan eindelijk van dat toch wel rotte imago af?
2: Door met elkaar te blijven praten. En ook heel hard je best doen om elkaar ook te begrijpen. Want luisteren is 1, maar elkaar echt intrinsiek willen begrijpen, dat is natuurlijk 2. En als we daar al beginnen om fatsoenlijk met elkaar het gesprek aan te gaan en ook nog eens hier in deze zaal en op de sociale media en waar dan ook op een normale wijze met elkaar om te gaan en daar het goede voorbeeld in te geven, dat we dan al heel veel mooie stappen met elkaar kunnen gaan zetten.
4: Maar elkaar iets meer proberen te begrijpen soms, waarom iets wordt gezegd en soms ook misschien die ander iets gunt en die ander jou weer iets gunt, dan denk ik dat je mooie stapjes zet om uiteindelijk het ook echt met elkaar te verbeteren. Want de inwoner heeft er niks aan als wij alleen maar ruzie maken. Maar prima oneens zijn met elkaar, maar wel op een respectvolle manier.
1: En dat gaat lukken?
2: Daar heb ik wel vertrouwen in. Als ik zie hoe ook vanavond de raadsvergadering hier is gegaan ten opzichte van misschien 4 jaar geleden waar we stonden, dan zie ik echt al een wereld van verschil.
3: In tegenstelling tot de meeste Achterhoekse colleges zijn in Montferland, net als de afgelopen jaren, de vrouwen in de meerderheid.
4: Nou, ik heb mijn voorganger, kan ik nu zeggen, Gerard Nijland, wel eens horen zeggen dat het weinig over voetbal inging in het college. Ik denk dat ik met de heer Som eerst maar eens even op maandagochtend het weekend sporten doorpraat en daarna de rest. Dus
1: U heeft er zin in, hè?
4: Ik heb er zeker zin in. Laat maar lekker beginnen.
0: Ja, die verhalen die lees je uiteraard nu terug op onze website regio8.nl. En de beelden erbij zie je daar ook.

kaderfeesten in Doetinchem. Ze zijn dit weekend en wij maken er een verslag van hier op Regio 8. Wil jij er nou bij zijn? Dat kan. Ik heb hier kaarten voor je liggen voor de kaderfeesten dit weekend in Doetinchem. Jij kunt er dus bij zijn en het enige wat je daarvoor hoeft te doen is: wie zou jij het liefst de kade van de kade dus willen duwen, het water in? Dus wie van jouw vrienden, van jouw collega's, van je maten, van je familie wil je het liefst van de kade het water in duwen? Laat dat even weten. En dan geef ik jou twee kaarten voor de kadefeesten in Doetinchem. Kun je doen door mij te appen 0647470022. Wie gooi jij het liefst de kade in? Zo het water in. En met wie ga jij dus het liefst naar die kadefeest? Laat dat weten.

0: Zou jij heel graag van de kade het water in willen gooien? Je collega, je vriendin, je ouders. Laat het even weten. 0647470022. En jij wint kaarten voor de kadefeesten dit weekend in Doetinchem. 0647470022. Ook het laatste nieuws uit de regio komt eraan. En Rutger van Barneveld.
1: Mijn hand in hand, ik wil weer terug naartoe.
0: Zwoele zomernachten. Met zijn oorworm, komt eraan.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Nu bij Welkoop, een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Een boerenbedrijf waar wonen en landbouw worden gecombineerd. Dat willen de gemeente Winterswijk en de provincie Gelderland onderzoeken op een locatie in Meadow. Winterswijk sluit hiermee aan bij de pilot Wonen op de boerderij van de provincie. Het doel is leegstand op erven tegen te gaan en het buitengebied leefbaar te houden. Montferland heeft een nieuw college met dit keer geen 4, maar 5 wethouders die het de komende 4 jaar gaan doen. VVD'er Martin Som keert terug in het college. Jeannette Derksen van Lokaal Belang en Ingrid Wolsing van Pro gaan door. En het CDA komt met 2 nieuwkomers. Giel Polman en Merel Balduk. Alles wijst erop dat zorgcentrum Maria Postel in Keijenborg in zwaar weer verkeert. Er is een huurachterstand van zo'n 6 ton en er is een groot tekort aan personeel om de kwetsbare ouderen te verzorgen. 8 van de 12 medewerkers van Maria Postel hebben in maart dit jaar hierover aan de bel getrokken bij de overkoepelende organisatie Percura. Maar oplossingen zijn er nog altijd niet. Bijna 23.500 volwassenen in Montferland drinken wel eens alcohol en voldoen daarmee niet aan het nieuwe advies van de Gezondheidsraad. Bijna 7500 volwassenen drinken geen alcohol. Daarmee voldoen ze wel aan de nieuwe, strengere norm. Dat blijkt uit de Gezondheidsmonitor 2024 van het RIVM en de GGD's. Vorige week adviseerde de Gezondheidsraad het ministerie van Volksgezondheid om het alcoholbeleid aan te scherpen voor alle Nederlanders. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.
0: Dan nog de situatie op de weg. Behoorlijk wat vertragingen gemeld, waaronder op de A12 Utrecht richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Is het aanschuiven 6 minuten over 5 kilometer. Ook Arnhem richting de Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens 20 minuten aanschuiven. Dan zie ik nog een vertraging op de Even kijken. Oh, die is inmiddels weg. Nou, dat is fijn. Dan heb ik er nog eentje voor je hier in de regio. En die staat tussen Varsseveld en Enschede. Varsseveld Centrum richting Harreveld. 3 kilometer. Sterkte als je in de file staat. Of in de file die er inmiddels niet meer staat. Kan ook.
5: Regio 8. Sven Wimmendaal. Regio 8.

0: she might.
1: Dasha, Mad About It. Nou ja, je hoeft zeker niet boos te zijn over de examencijfers in de Achterhoek. Want die zijn bizar goed. Ja, Regio 8 heeft alle cijfers in de Achterhoek een beetje bij elkaar opgeteld. En dat lees je uiteraard op onze website. Maar ik zou even wat bijzonderheden eruit pakken. Want zo is het Starring College best wel goed gescoord. Op 10 leerlingen na is iedereen geslaagd daar. Dat is bijzonder hoog. Ook op het Metso College scoren de leerlingen goed. Want MAVO heeft daar 100% van de leerlingen gehaald. En kader en basis bijna iedereen. Dus ook een vrij hoge score dat. En het aantal percentage, wat je hoeveel leerlingen er zijn geslaagd per school, dat lees je op onze website regio8.nl. Maar dat is bizar goed. Op sommige plekken loopt het wel wat uiteen. Ook vooral in de, bijvoorbeeld, de VWO, HAVO en de basiskader niveaus. Maar over het algemeen zijn de cijfers best goed. En bestuursvoorzitter Maria van Hattem van de overkoepelende organisatie Achterhoek VO kijkt ook tevreden terug op het examenjaar. Ze zegt: achter elk diploma zit een persoonlijk verhaal van inzet, doorzettingsvermogen en ontwikkelingen. Onze leerlingen hebben hard gewerkt om dit resultaat te bereiken. En het is mooi om te zien hoe ze bij deze mijlpaal hebben gehaald en klaar zijn voor een nieuwe fase in hun leven. Ja, wil je nou weten hoe goed jouw school heeft gescoord, of de school waar misschien je zoon, dochter, je neef, nicht zit? Check dan onze website regio8.nl. Daar zie je alle cijfers en slagingsscores.

Ik heb hier dus nog twee kaarten voor je liggen voor de kadefeesten in Doetinchem. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is het woord kade appen naar de studio 0647-470022. En jij bent erbij. Mocht je nou zeggen van nee, die kadefeesten, daar wil ik dan niet heen. Maar ik wil wel naar Hoochiku. Dan heb je Hoochiku naar 0647-470022. Ik heb voor beide evenementen dit weekend nog twee kaarten voor je liggen. Wil je daar dan bij zijn, app dan Hoochiku of kadefeesten naar 0647-470022. En jij bent erbij, samen met je vriend, je collega, je ouders, je neef,

0: Regio 8, Dr. Alban. And it's my life. Ja, het is jouw leven. Het is jouw leven wat jij doet. Het is jouw leven met wat je nou precies eigenlijk allemaal wil. En dat ligt allemaal in jouw hand. Maar wat je wel kunt doen is appen naar de studio 0647470022. Om kans te maken op kaarten voor de kaderfeesten of voor Hoochiku. Even de achterhoek induiken. Volgens mij heb ik iemand aan de telefoon. Hallo, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hallo, met wie spreek ik?
1: Doortje te beet.
0: Doortje, goedemiddag. Hey, bijna weekend, of?
1: Ja, bijna.
0: Kijk, lekker hoor. Ga je dit weekend nog iets bijzonders doen?
1: Nee, niet zo heel veel.
0: Niet zo heel veel. Nou, dan ga ik jouw weekend wat opvrolijken, want jij hebt kaderfeesten geappt naar de studio. Met andere woorden, jij wil graag naar de kaderfeesten in Doetinchem. Ik mag je feliciteren. Jij krijgt twee kaarten.
1: Dankjewel.
0: Ja, wie ga je meenemen?
1: Daar moet ik nog even over denken.
0: Oh, daar moet je nog even over nadenken. Dat heb je helemaal goed. Hey, ga ervan genieten dit weekend. Maak er een mooi weekend van. Ik stuur jou twee kaarten op voor die kaderfeesten in Doetinchem. En maak er vooral een heel mooi weekend van.
1: Dankjewel.
0: Ja, ga ervan genieten. En dank voor je belletje. Dank voor het meespelen. En mocht je nou nu geen kaarten hebben voor de kaderfeesten. Ik heb nog kaarten voor Hoochiko. Dus dat kun je ook nog steeds winnen. De kaarten voor de kaderfeesten komen jouw kant op. Dankjewel.

0: fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
3: I want chicken.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen en voor zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
16: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
17: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het kabinet investeert 450 miljoen euro in een ondergrondse waterstofopslag in Groningen. Dat geld komt uit het Klimaatfonds en moet de energietransitie versnellen. De opslag komt in Zuidwending en bestaat uit 4 zoutcavernes waar waterstof kan worden opgeslagen. Daar wordt nu ook al aardgas ondergronds bewaard. De investering moet helpen om energie uit zon en wind beter op te slaan voor later gebruik. Het kabinet neemt daarmee ook risico's op zich die andere investeerders nu nog niet willen dragen. Ruim 70 lokale fractievoorzitters willen dat het huidige stembiljet blijft zoals het is. Ze keren zich tegen het plan om vanaf 2029 een kleiner stembiljet in te voeren. Volgens het kabinet moet dat nieuwe biljet het stemmen en tellen naderhand eenvoudiger maken. Met dat model is al op kleine schaal geëxperimenteerd tijdens de afgelopen verkiezingen. Maar de lokale partijen vinden dat kiezers dan minder direct op personen stemmen. Ze vragen de minister om het ontwerp aan te passen of het plan te schrappen. Vakbond FNV omarmt het besluit om uitzendkrachten in de vleessector vanaf juni 2028 te verbieden. Volgens de bond is dat een belangrijke stap tegen de misstanden in de sector. FNV vindt wel dat het besluit veel eerder had moeten komen en dat bedrijven nu nog te veel tijd krijgen om zich aan te passen. De vakbond wil dat vergelijkbare maatregelen ook gaan gelden voor andere sectoren, zoals de distributie en de glastuinbouw. Het kabinet zegt met het verbod de misstanden rond flexwerk en arbeidsmigranten te willen aanpakken. En de Chinese autoriteiten zeggen dat de piloot die met een klein vliegtuig tegen de CITIC-toren in Peking vloog, persoonlijke problemen had. De 66-jarige man zou al langere tijd mentale klachten hebben gehad en over het beëindigen van zijn leven hebben geschreven. Bij de crash vorige week kwamen de piloot om en raakten 13 andere mensen gewond. Het toestel week af van zijn vliegroute en verloor het contact met de luchthaven. Het weer, zonnige periode met wat stapelbewolking bij zo'n 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Het blijft overal droog. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
16: Zometeen bij Regio 8.

0: het ritme van de Achterhoek.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.

0: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we...

0: Zo makkelijk retour.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Hoochikoe! Appen naar 0647470022 en jij maakt kans op 2 kaarten voor Hoochikoe. Oh, en Baltazar staat daar live verslag te doen.

Jan Hotting Band en Pasman. Regio 8. Ja, je luistert naar de leukste uit je regio. Dit is Regio 8. Tot 6 ben ik bij je. En normaal gesproken hoor je na 6 extra veel muziek. Hè? Dan gaat de muziekbox aan, kun je genieten van de muziek. Maar dat is vandaag even anders, want Jorre, een geweldige collega, die schuift straks na 6 even aan. Trouwens, ik zeg dat alle collega's hier zijn geweldig. Laat dat even voorop staan. Niet dat ik dadelijk iets zeg en dat je denkt, is dat alleen een geweldige collega? Nee, iedere collega hier bij Regio 8 is geweldig. Maar een geweldige radiomaker, Jorre, die schuift dan straks aan. Die hoor je normaal op de zaterdagmiddag tussen 12 en 2. En vanavond dus ook in verband met die feesten. Hoochiekoe en de kaderfeesten. Balthazar is, als het goed is, op Hoochiekoe. En je hoort hem straks na 5 ook nog even voorbij komen. En over Hoochiekoe gesproken, ik heb nog 2 kaarten voor je. Voor Hoochiekoe. Die kun je winnen. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is Hoochiekoe appen naar 0647 470022. En jij bent erbij samen met je vriendje, oom, je tante, met wie je maar ook wil. Kun je dus gratis naar Hoochiekoe op kosten van Regio 8. Hoe lekker is dat? Appen dus naar 0647 470022. Draai Paul elkaar.

0: Hoochiekoe. Dat moest je natuurlijk appen om kans te maken op kaarten voor Hoochiekoe. Dit weekend live verslag ook daar vanaf dat prachtige festival. Door Balthazar. Balthazar is daar live in Varsseveld op Hoochiekoe en doet daar verslag. Dus mocht je hem nou dit weekend tegenkomen, zwaai ook even gezellig naar Balthazar. Want vindt hij leuk. Wie weet hoor je jezelf dan ook nog wel eens terug op de radio als je snel bent. Ondertussen duiken wij even de Achterhoek in. Hallo, met wie?
1: Met Joke
0: Tjemolder. Hoi Joke, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het is natuurlijk weekend, tenminste voor de meesten. Sommigen moeten nog een paar uur werken. Heb jij al weekend?
1: Ik heb vandaag weekend gekregen, ja.
0: Kijk, lekker hoor. Ga je dit weekend nog iets bijzonders doen?
1: Nou, als het kan naar de Hoochiekoe.
0: Ja, als het kan naar de Hoochiekoe. Heb je zelf al kaarten?
1: Nee, nog niet.
0: Nee, precies. Want daarom heb je natuurlijk ook naar de studio geappt. Om kans te maken op kaarten voor Hoochiekoe. Daarvoor moest je Hoochiekoe appen naar de studio. Dat heb jij gedaan. En je moet je voorstellen, er wordt natuurlijk heel veel geappt. Ontzettend veel mensen die naar Hoochiekoe willen. Jij was er heel snel bij. Ben je al vaker naar Hoochiekoe geweest?
1: Nee, eigenlijk nog nooit.
0: Eigenlijk nog nooit. Dus dit zal waarschijnlijk je eerste keer worden.
1: Ja, ja.
0: Kijk. En wat ga je ervan verwachten? Wat hoop je te zien daar?
1: Ik laat dat maar alles op me afkomen, dus ik weet niet waar ik verwachten moet.
0: Oké, ja, nou ja, ik kan je vertellen, het wordt één groot feest. Ik weet niet of je Balthazar kent?
1: Ja.
0: Ja, ja, als je hem tegenkomt, zwaai ook even naar Balthazar, want die loopt daar ook ergens rond, een collega van Regio 8. Doet daar verslag, hartstikke leuk. En bij deze, Joke, mag ik je feliciteren, want jij wint 2 kaarten voor Hoochiekoe.
1: Dankjewel.
0: Jij gaat lekker dit weekend naar Hoochiekoe, zoals jij dat zo graag wil. Ik heb 2 kaarten voor je. Wie ga je meenemen?
1: Nou, ik denk mijn man.
0: Je man. Kijk, dat is altijd goed, toch? En hoe heet je man?
1: Guus.
0: Kijk, Joke en Guus, ga lekker naar Hoochiekoe. Ga ervan genieten. Ik stuur de kaarten naar je toe. En maak er een prachtig weekend van daar op Hoochiekoe.
1: Ja, dankjewel.
0: Hey, ga ervan genieten. En fijn weekend gewenst.
1: Ja.

Script, Man in the Arena. Daarvoor heb ik nog kaarten weggegeven voor Huchiku dit weekend en de kaderfeesten ook. Dus daar heb ik twee mensen heel blij meegemaakt. Eigenlijk vier mensen, want je kunt met z'n tweeën daarheen. Superleuk is dat. Iets minder leuk is dat de toekomst van de Varsseveldse Bloemencorso onder druk staat. Hoe dat zit en waarom, dat hoor je allemaal zometeen. Ook het laatste nieuws onderweg naar Mark Amber en New York Confident. Goedemiddag.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: Toch niet liggen, Lidl.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Regio 8 Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De toekomst van het Varsseveldse bloemencorso en de optocht staat onder druk. De organisatie heeft te maken met een bekend fenomeen in de wereld van carnavalsoptochten en bloemencorso's, namelijk steeds minder bouwplekken. AOV Varsseveld en de Stichting Bloemencorso Varsseveld sturen daarom samen een brandbrief naar de gemeente Oude IJsselstreek. De organisaties hopen snel met de gemeente te kunnen overleggen om te komen tot een oplossing. Montferland heeft een nieuw college met dit keer geen 4, maar 5 wethouders die het de komende 4 jaar gaan doen. VVD'er Martin Som keert terug in het college. Jeannette Derksen van Lokaal Belang en Ingrid Wolsing van Pro gaan door. En het CDA komt met 2 nieuwkomers, Giel Polman en Merel Balduk. Bijna 23.500 volwassenen in Montferland drinken wel eens alcohol en voldoen daarmee niet aan het nieuwe advies van de Gezondheidsraad. Bijna 7500 volwassenen drinken geen alcohol. Daarmee voldoen ze wel aan de nieuwe, strengere norm. Dat blijkt uit de Gezondheidsmonitor 2024 van het RIVM en de GGD's. Vorige week adviseerde de Gezondheidsraad het ministerie van Volksgezondheid om het alcoholbeleid aan te scherpen voor alle Nederlanders. Een boerenbedrijf waar wonen en landbouw worden gecombineerd. Dat willen de gemeente Winterswijk en de provincie Gelderland onderzoeken op een locatie in Meadow. Winterswijk sluit hiermee aan bij de pilot Wonen op de boerderij van de provincie. Het doel is leegstand op erven tegen te gaan en het buitengebied leefbaar te houden. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
6: Dan de verkeerssituatie. Behoorlijk druk op de Nederlandse wegen. In totaal 140 files gemeld. 758 kilometer, waaronder een aantal op de A12. Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en de Duitse grens. Een half uur vertraging over 15 kilometer. Dan staat het ook nog vast tussen Varsseveld en Enschede. Op de N18 tussen Varsseveld Centrum en Harreveld. 6 minuten over 3 kilometer. En je doet er langzamer over. 10 minuten tussen Doetinchem en Zutphen. De N314 Zutphen en de aansluiting met de AN319. 10 minuten over 3 kilometer. Tot slot nog eentje gemeld op de N348 tussen Doesburg en Zutphen. Tussen Dieren en Brummen doe je 7 minuten over 3 kilometer. Sterkte als je in de file staat.
4: Sven Dimmendaal, Regio 8.
7: Let's play football.

0: kan toch niet de enige zijn die dan mijn tuintje in mijn hart hoort. Als je dus Eternal hoort. En I wanna be the only one with you. Ja, laat maar even weten of ik de enige ben. 0647470022. Ondertussen gaan wij even naar Varsseveld. Want de toekomst van het Varsseveldse bloemencorso en allegorische optocht staan onder druk. De organisatie heeft te maken met een bekend fenomeen in de wereld van de carnavalsoptochten in de bloemencorso's. Namelijk steeds minder bouwplekken. AOV Varsseveld en Stichting Bloemencorso Varsseveld sturen daarom samen een brandbrief naar de gemeente Oude IJsselstreek.
1: We hebben de laatste jaren gemerkt dat de bouwlocaties afnemen. Daar maken we ons toch wel wat zorgen over. En het is afgelopen jaar concreet geworden doordat een bouwgroep heeft aangegeven: help, we hebben geen locatie. Kunnen jullie met ons meedenken? Nou, gelukkig hebben zij nu wel een locatie gevonden. Maar wij merken toch en ja, zien ook aankomen dat op korte termijn er wat locaties gaan wegvallen. Waardoor we toch bang zijn dat groepen niet mee kunnen doen aan onze optocht.
2: Wat vragen jullie in die brandbrief?
1: Ja, wij vragen eigenlijk om gemeente mee te laten denken in een mogelijke oplossing. Kijken of zij eventueel weet van nou, waar kunnen wij een locatie vinden? Of is er misschien een bestaand gebouw? Of op andere manieren door middel van vergunningen of iets dergelijks.
2: De organisatie heeft al eerder laten zien zelf te kunnen handelen en met initiatieven te komen.
3: We staan nu in de tent van het Stichting Bloemencorso Varsseveld. En dit was een initiatief om meer groepen en meer wagens in de optocht te krijgen eigenlijk. Daar kwam het op neer.
2: Ja, maar als dit de oplossing is, waarom is er dan een brandbrief?
3: Ja, dat klopt. Dit is ook een hartstikke mooie oplossing, maar dit is een tijdelijke oplossing. En we zitten eigenlijk al langer als dat afgesproken was. En ja, ook deze locatie die zal waarschijnlijk 1, misschien 2 jaar en dan is dit ook afgelopen. Dus we moeten echt wel wat anders. En we hebben nu al 3 groepen die in deze tent zitten. En die zullen dan ook nog ergens anders ondergebracht moeten worden.
2: De brandbrief is echt een noodkreet. De organisatie zit dan ook met de handen in het haar.
3: We hebben alle plekjes zeg maar via Google Maps al bekeken. We hebben heel veel contacten proberen te leggen. Ik denk dat ook de hele industrie van Varsseveld wel weet waar we mee bezig zijn. Maar het is gewoon vreselijk lastig om een plekje te krijgen. Zeker om zo'n tent neer te zetten die dan ook semi-permanent een paar jaar kan staan, zeg maar.
2: Tolkamp kijkt voor een mogelijke oplossing naar een voorbeeld uit een buurgemeente.
1: Op zich zien we dat heel dichtbij in de gemeente Oostgelre. Lichtenvoorde in dit geval. Wel een veel grotere corso, maar daarin heeft de gemeente behoorlijk gefaciliteerd in een bouwlocatie, meerdere bouwlocaties voor de groepen. Ja, zou een hele mooie oplossing zijn.
2: Is de toekomst van het Corso Varsseveld in gevaar?
3: Ja, dus er zal altijd wat bedacht worden, maar het wordt wel heel lastig. En als de drempel te groot wordt voor vooral nieuwe groepen, jonge mensen, ja, dan zie ik nog wel een keer een flinke afname. Of in ieder geval een devaluatie van de optocht, zeg maar. Kleinere wagens of misschien geen wagens en een beetje loopgroepen. En dat is toch zonde voor de creativiteit die hier rondom ons speelt, zeg maar.
0: Dat hele verhaal dat zie en lees je op onze website regio8.nl.

Dit is Regio 8, richting het einde van je werkdag. Het begin van je weekend. Het weekend vol evenementen, festivals, hoochiku, kaardefeesten, noem het maar op. En wij doen er live verslag van, dus volg het hele weekend Regio 8 om op de hoogte te blijven.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus, alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars, tweede gratis.
4: Boeie.
5: Alle Fusty 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
4: Zoé.
5: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
4: Yes.
5: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
3: Hamster. Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel-Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Meerdere getuigen van de parlementaire enquête over de coronacrisis zijn bedreigd. Dat gebeurde zowel voor als na hun verhoor, meldt de enquêtecommissie. Voorzitter De Kort noemt de intimidatie onacceptabel en zegt dat de commissie contact heeft met politie en beveiliging. Het is niet bekend om welke getuigen het gaat en ook niet of er aangifte is gedaan. Dat is aan de personen zelf. Maar volgens de commissie moeten getuigen hun verhaal vrij en veilig kunnen doen. NAVO-landen gaan de komende 2 jaar minstens €140 miljard uittrekken voor steun aan Oekraïne. Dat staat in de slotverklaring van de NAVO-top van volgende week. Voor volgend jaar is €70 miljard aan militaire steun voorzien, met in 2027 opnieuw minimaal hetzelfde bedrag. Volgens diplomaten moet de steun Oekraïne helpen om de oorlog vol te houden en Rusland duidelijk maken dat de steun aanhoudt. De Verenigde Staten doen volgens NAVO-diplomaten niet mee aan deze financiering. Het kabinet investeert €450 miljoen in een ondergrondse waterstofopslag in Groningen. Dat geld komt uit het Klimaatfonds en moet de energietransitie versnellen. De opslag komt in Zuidwending en bestaat uit 4 zoutcavernes waar waterstof kan worden opgeslagen. Daar wordt nu ook al aardgas ondergronds bewaard. De investering moet helpen om energie uit zon en wind beter op te slaan voor later gebruik. Het kabinet neemt daarmee ook risico's op zich die andere investeerders nu nog niet willen dragen. En ruim 70 lokale fractievoorzitters willen dat het huidige stembiljet blijft zoals het is. Ze keren zich tegen het plan om vanaf 2029 een kleiner stembiljet in te voeren. Volgens het kabinet moet dat nieuwe biljet het stemmen en tellen naderhand eenvoudiger maken. Met dat model is al op kleine schaal geëxperimenteerd tijdens de afgelopen verkiezingen. Maar de lokale partijen vinden dat kiezers dan minder direct op personen stemmen. Ze vragen de minister om het ontwerp aan te passen of het plan te schrappen. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Een goed verhaal
9: is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
13: 10, 11 en 12 juli is het weer tijd voor het Pleinenfeest op het Prins Klausplein in Dinxperlo. Vrijdag geniet je van een gezellige filmavond. Zaterdag struin je over de zomerbraderie. En zorgt Team Loka voor een spetterende feestavond. En zondag sluit Thomas Bergen het weekend muzikaal af. Bekijk de complete line-up op Wat te doen in Dinxperlo. Het Pleinenfeest wordt mede mogelijk gemaakt door alle centrumondernemers van Dinxperlo.
14: Hoochie 3, 4 en 5 juli op vrijdag Tribute Night met U2, In Excess, Modest Finest en de aanhangerschapsband. Zaterdag Cracking Candy en de Time Bandits. Zondag Danny.

0: magico.nl.
1: Nee!
2: Smartphone met een barst in het display? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
1: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
6: Sven Dimmendaal.
7: Zou er al een beetje klaar voor zijn voor een weekendlang verslag vanaf Varsseveld, vanaf Hoetjekoe. We gaan hem zo meteen spreken. Balthazar van Puffelen. Na Phil Collins en Something Happened.

0: Phil Collins en Something Happened. Ja, wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen, zeggen ze toch? Tenminste, dat is een gezegde die ik ken. Hé, we gaan even naar Varsseveld.
1: Het hele weekend bij Regio 8, het Hoetsiekoe Festival. We schakelen live naar Varsseveld.
0: Ja, en daar staat Balthazar als het goed is. Ben je al een beetje Hoetsiekoe ready, Balthazar?
2: Wat denk je, joh? Ja, vanavond is het eindelijk zover. Vanavond openen de hekken van Hoetsiekoe 2026. Maandenlang hebben ze toegewerkt naar dit moment en het is tijd om samen te gaan genieten van 3 dagen vol met muziek, gezelligheid, elkaar ontmoeten en de unieke Hoetsiekoe-sfeer. Goed, vanavond, de eerste festivalavond, beloofd meteen eigenlijk al een knaller te worden. De Tribute Night zorgt voor een avond vol bekende hits, muzikale verrassingen. De swingweide, er is van alles te beleven. En hey, het allerbelangrijkste, net heeft chef Bier alle temperaturen nog even gecheckt. Alles is perfect op temperatuur. Een biertje moet lekker koud zijn. En wauw, wat hebben de weergoden zin in Hoetsiekoe. Het wordt fantastisch festival weer. Afgelopen weken is het natuurlijk ontzettend warm geweest. Tegen de 30, zelfs 35 graden op achterland. Het ging maar net goed. Maar hey, 24, 26 graden is de mooiste temperatuur om eens even lekker de boel te laten en naar Varsseveld te komen. Alles is hier in gereedheid. De optredens beginnen vanavond om 19:30, 20:00. De deuren gaan open om 19:00. Er zijn nog wel wat tickets beschikbaar. Daarvoor kun je meer informatie vinden op hoetsiekoe.nl natuurlijk. Hè?
0: Jazeker. Ja, lekker. Het klinkt gezellig. Volgens mij was jij er vorig jaar ook al, of niet?
2: Ja, zeker. Zeker.
0: Wat is je bijgebleven van vorig jaar?
2: Nou ja, dat het eigenlijk een heel uniek feest is. En dat is eigenlijk, als je kijkt naar Hoetsiekoe, bestaat volgens mij 11 jaar. Ik ga het straks even checken. Het is een feest wat altijd een beetje met de buurt gedaan wordt. Het is een van de weinige festivals waar eigenlijk alle buren meehelpen. Dus het grote voordeel is natuurlijk dat je elkaar een beetje leert kennen. Daarnaast ook nog eens een keer, er zijn meer dan 200 vrijwilligers die dit allemaal opgebouwd hebben.
0: Zo.
2: En weet je, in de Achterhoek, ik kom zelf niet uit de Achterhoek, ik werk al een jaartje of 30 jaar. Wat mij vooral opvalt in de Achterhoek is een festival met artiesten. Kijk, we kunnen ze allemaal opnoemen. Er zitten ook een paar hele leuke tussen. Maar het is vooral elkaar ontmoeten. Elkaar ontmoeten, even weer zien. Niet te veel gedoe. Lekker weer, koud biertje in de hand. Beetje muziek op de achtergrond. Wat te eten. Dat is een festival. En wat dit festival is, het is nog klein. Het is best groot in zijn kleinheid. Maar het is vooral gezellig. Gezellig, gezellig, gezellig. Het is echt een aanradertje.
0: Noberschap, dat is wat ik ook hoor in jouw verhaal. Balthazar, dank je wel. Jij bent er als goed is vanaf 6:00 bij Jorre weer, hè?
2: Na 6:00 melden we ons en we zijn bij je het hele weekend. Dat wil zeggen tot middernacht vanavond. Morgen, begin van de middag, zijn we er alweer. Ook tot in de nacht en zondag ook bij alle programma's van Regio 8. Hoor je alles over Hoetsiekoe, het gezelligste festival van de hele Achterhoek.
0: Zo mag ik het horen. Balthazar, dankjewel. Veel plezier daar dat weekend.
2: Ja, we gaan eten.
0: Yo, lekker.
2: Yo.
1: Het Hoetsiekoe.

dat zei het Nederlands elftal zeker niet. Tegen Marokko onderuit gegaan op strafschoppen. Nederland kwam op 1-0 voorsprong, maar gaf het weg vlak voor het einde van de wedstrijd. Daarmee dus een verlenging en uiteindelijk strafschoppen. Die wist Nederland niet te winnen van Marokko. Al hadden ze dat makkelijk moeten kunnen winnen, hebben ze niet gedaan. Dus We Are The Champions, dit keer niet gezongen door de Nederlanders, maar door Queen zelf. Dit is Regio 8 met over WK gesproken, het WK-lied.

Sugar Babes en Push the Button. Dit is Regio 8. Zometeen maar eens even vragen aan onze weerboer Gerrit Vossers wat het weer de komende dagen gaat doen. Of we een droog weekend krijgen tijdens Hoedje Koe en de kaderfeesten of niet. Dat we rekening moeten houden met regen of niet. Ik hoop het in ieder geval niet, want het evenementenseizoen begint weer. Dus dan moeten we ook een beetje mooi weer hebben, toch? Want, dat is misschien nog wel een betere reden, het is zomer!

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Ja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Gezellig samen barbecue? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar.

0: 300 jaar de Loterij van Nederland. Speelbewust 18+.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Alles wijst erop dat zorgcentrum Mariapostel in Keijenborg in zwaar weer verkeert. Er is een huurachterstand van zo'n 6 ton en er is een groot tekort aan personeel om de kwetsbare ouderen te verzorgen. 8 van de 12 medewerkers van Mariapostel hebben in maart dit jaar hierover aan de bel getrokken bij de overkoepelende organisatie Percura. Maar oplossingen zijn er nog altijd niet. Montferland heeft een nieuw college met dit keer geen 4, maar 5 wethouders die het de komende 4 jaar gaan doen. VVD'er Martin Som keert terug in het college. Jeannette Derksen van Lokaal Belang en Ingrid Wolsing van Pro gaan door. En het CDA komt met 2 nieuwkomers, Giel Polman en Merel Balduk. Bijna 23.500 volwassenen in Montferland drinken wel eens alcohol en voldoen daarmee niet aan het nieuwe advies van de Gezondheidsraad. Bijna 7500 volwassenen drinken geen alcohol. Daarmee voldoen ze wel aan de nieuwe, strengere norm. Dat blijkt uit de Gezondheidsmonitor 2024 van het RIVM en de GGD's. Vorige week adviseerde de Gezondheidsraad het ministerie van Volksgezondheid om het alcoholbeleid aan te scherpen voor alle Nederlanders. De toekomst van het Varsseveldse Bloemencorso en de optocht staat onder druk. De organisatie heeft te maken met een bekend fenomeen in de wereld van carnavalsoptochten en bloemencorso's, namelijk steeds minder bouwplekken. AOV Varsseveld en de Stichting Bloemencorso Varsseveld sturen daarom samen een brandbrief naar de gemeente Oude IJsselstreek. De organisaties hopen snel met de gemeente te kunnen overleggen om te komen tot een oplossing. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
13: Even kijken of hij al wakker is, hoor.
14: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
13: Gerrit, hey, de slaapbuurt of niet?
15: Ik heb de slaapbuurt.
13: Mooi man. Hey, dit weekend volgens mij best wel eens lekker weer als ik het zo op mijn weer heb zag. Of ga je me wat anders vertellen?
15: Nou, nee, op zich wel. Qua temperatuur sowieso. Nog niet zo van die hete dagen meer zoals vorige week. En ja, er is ook iets meer wind bij. Vandaag merkten we het ook al. En als het dan een keer bewolking is en de zon is erachter, dat vinden de meeste mensen op dit moment ook nog niet erg. En we hadden temperatuur in de Achterhoek van 23 graden. Ja, op de officiële KNMI-stations, maar in menig tuintje uit de wind in de zon zal het nog wel wat warmer zijn geweest. Maar officieel is het in ieder geval in Limburgse El toch nog 25 graden geweest. En verder, ja, met die noordwestenwind, dan kun je ook wel verschil zien over Nederland, want Den Helder kwam niet verder dan 20 graden. En ja, de bewolking maakte in de loop van de dag plaats voor weer wat meer opklaringen. De zon die kwam erbij en vanavond hebben we de zon ook nog. Kunnen we. Sorry.
13: Gezondheid.
15: Kunnen we de hele avond zien tot 10 uur. Want je zei gisteren 10 uur gaat de zon onder. Ja. En dan, ja, dan hebben we een nacht waarin het eerst helder is. Later weer wat bewolking. En ja, tegen de ochtend. Ja, wordt die bewolking wel wat dikker, maar dat zal vooral in het noorden van onze omgeving zal er een spatje regen vallen. Maar verder hebben we morgen best wel een aardige dag, want de zon die komt er dan steeds beter bij. En vandaag hadden we met een noordwestenwind te maken, morgen is die westelijk. En dan wordt de temperatuur 25 graden in de middag bij je, ook dan matige wind. En morgenavond en de nacht naar de zondag toe, dan is er ook wat meer bewolking aanwezig en dan koelt het af naar een graad of 14, 15. Dan wordt het niet zo koud. En zondag dan is er wat meer bewolking aanwezig. En dan kan er zelfs ook nog een spatje regen uitvallen. Maar dan wordt er geen grote hoeveelheden verwacht. En de maandag en de dinsdag is ook een beetje hetzelfde ritueel. Met een graad of 23, 24. En soms wat neerslag, vooral dinsdag, is de kans op neerslag wat groter. Dan verwacht ik ook wel dat er 4 à 5 millimeter kan vallen. En dan brengt het een klein beetje bij aan. Want zoveel neerslag is de laatste tijd niet gevallen. En je hebt dan elke keer een paar spat regen. Maar je verdroogt haast bij de regen met deze temperaturen en die wind. Maar tweede helft van volgende week, dan gaat de wind wat meer om naar noordoost en later oostelijke richtingen. En dan zal de temperatuur richting de 30 graden gaan. Dan kunnen we tropische temperaturen verwachten. Ik denk niet dat de wind zo veel verder doordraait. Want boven Frankrijk of in Frankrijk is het altijd nog zeer heet met temperaturen van 35 graden of meer. En zelfs 40. En of die warme lucht ook nog weer helemaal naar ons toe komt, dat is nog even afwachten. Maar voorlopig hebben we aangename temperaturen, zomerse temperaturen. En soms een klein beetje verkoeling door bewolking of een spatje regen.
13: Kijk, Gerrit, dankjewel. Geniet van je weekend. Of moet ik vooral zeggen beterschap?
15: Ja, nee, dat was even een kuchje van, ik weet niet waar die vandaan kwam, maar die kwam aanwaaien.
13: Van diep onderuit je keel, denk ik. Hopelijk dat je dit weekend niet wegwaait, dat valt gelukkig volgens mij wel mee.
15: Ja, hey, dat komt goed.
13: Gerrit, goed gaan, goed weekend.
15: Ja, goed gaan.
14: Sven Dimmendaal, Regio 8.

be with you. Ruben Hillen, 20 Seconds. Ja, de winnaar van The Voice of Holland natuurlijk. In het team van de Achterhoekers, Suzanne en Freek. En ja, als je mij vraagt, is het een geweldig nummer. Heeft hij het een beetje gejat van Fun, Some Nights? Zoek maar even op. Maar over het algemeen best een goede song van Ruben Hillen, de winnaar van The Voice of Holland. Dus Spice Girls nu voor je.

0: Ben je niet verdwaald? Ben je niet in de war met de tijd, Jorre?
1: Hoezo?
0: Ja, normaal zit jij toch op zaterdagmiddag. Wat doe jij nu hier? Hallo?
1: Ja.
0: Ik schrok me rot. Kijk, normaal op de vrijdagmiddag gaan mensen weg vanaf de redactie. Komt er niemand binnen en in één keer kom jij binnen wandelen. Wat ga jij hier doen?
1: Nou, wat denk je?
0: Iets met hoedje.
1: Je had het er net al even over.
0: Ja, iets met hoedje koe toevallig.
1: Zo, we zitten toch echt al midden in de festivalzomer. Ja. Er is weer van alles te doen.
0: Ja.
1: Onder andere hoedje koe, maar nog veel meer. En daar hoor je dit hele weekend, maar ook de komende week. Ja. Heel veel impressies van.
0: Ja,
1: nou, vanavond begint dat.
0: Ja, zeker. Ja, jij zit vanavond vanaf 6 tot 9 zit jij hier, geloof ik. Of tot zelfs later nog?
1: Tot 9 uur.
0: Ja, tot 9 uur. En dan verslag vanaf hoedje koe. Maar er zijn natuurlijk ook nog de kadefeesten. Het festivalseizoen is inmiddels weer volop in gang. Ze zijn ook al bezig met het opbouwen van de Zwarte Cross natuurlijk. Wat over 2 weken overigens alweer is. Ben jij een beetje een festivalliefhebber? Ga je graag naar festivals?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Leuk. Ja, we hebben natuurlijk een aantal festivals gedaan die we met de radio doen. Dus dat is leuk om te zijn. Maar dan krijg je het meer vanaf de achterkant mee, zeg maar.
0: Ja.
1: Hunterpop is zo'n festival waar ik ook heel graag heen ga. Dat komt natuurlijk ook weer aan in augustus. Ja. Dus ik vind dat wel leuk, gezellig. Weet je wat het is met die festivals? Je gaat daarheen, er staan bandjes die je in eerste instantie niet kent. En dat zijn vaak de leukste optredens.
0: Ja, die maken er vaak een sfeer van. Die grote acts, die zijn er meestal maar 40 minuten. En die doen hun riedeltje en dan gaan ze weer door, volgens mij. Maar die kleine bands, dat vergeet je ook nog
1: wel eens. Kijk, die grote namen, dat zijn natuurlijk de publiekstrekkers. Hè? Maar die andere bandjes die je nog niet zo goed kent. Tenminste, ik ken ze dan niet. Het is altijd wel het publiek dat die bands wel kent.
0: Ja.
1: Maar ik vind het dan wel leuk om daarbij te gaan staan. En dan kan je soms heel erg verrast worden.
0: Ja, precies. Zo is het. Hey, verrast worden, dat doen de luisteraars vanavond natuurlijk ook. Live van de Hoedje Koe, verslag Balthazar is daarbij. Jorre, jij heel veel plezier vanaf 6. En uiteraard, ga ervan genieten. Jij ook natuurlijk. Ook al zit je natuurlijk hier in de studio niet bij Hoedje Koe. Dat is een ander verhaal. Maar ondanks dat, denk ik dat je best wel gaat genieten. Of niet?
1: Ja, nou weet je wat het om gaat. Je probeert de sfeer te brengen daar waar je ook als luisteraar en dus ik als programmamaker ook van kan genieten.
0: Ja, zo is het. Hey, dankjewel, veel plezier zometeen.

Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.

0: korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie, overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Als je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke

0: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. D66 verliest terrein in de nieuwste peilingwijzer ruim 4 maanden na de start van het kabinet Jetten. De regeringspartij zakt van 26 naar 15 tot 20 zetels. Oppositiepartij Pro is nu met 24 tot 29 zetels de grootste in de peiling. Pro haalt zo'n 15% van de D66-stemmers op die het huidige regeringsbeleid niet links genoeg vinden. Het CDA en de PVV leveren ook in, terwijl onder meer JA21, Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren winst boeken. De VVD blijft in de peiling ongeveer stabiel. Meerdere getuigen van de parlementaire enquête over de coronacrisis zijn bedreigd. Dat gebeurde zowel voor als na hun verhoor, meldt de enquêtecommissie. Voorzitter De Kort noemt de intimidatie onacceptabel en zegt dat de commissie contact heeft met politie en beveiliging. Het is niet bekend om welke getuigen het gaat en ook niet of er aangifte is gedaan. Dat is aan de personen zelf. Maar volgens de commissie moeten getuigen hun verhaal vrij en veilig kunnen doen. NAVO-landen gaan de komende 2 jaar minstens €140 miljard uittrekken voor steun aan Oekraïne. Dat staat in de slotverklaring van de NAVO-top van volgende week. Voor volgend jaar is €70 miljard aan militaire steun voorzien, met in 2027 opnieuw minimaal hetzelfde bedrag. Volgens diplomaten moet de steun Oekraïne helpen om de oorlog vol te houden en Rusland duidelijk maken dat de steun aanhoudt. De Verenigde Staten doen volgens NAVO-diplomaten niet mee aan deze financiering. En de komende jaren blijven proeven op apen mogelijk in Nederland. Minister Letchert vindt het onderzoek voorlopig nog nodig voor de ontwikkeling van behandelingen tegen levensbedreigende ziekten. Het onderzoekscentrum in Rijswijk mag jaarlijks 120 tot 150 proeven uitvoeren. Wel moet een groter deel van de subsidie naar proefdiervrije alternatieven. In 2030 wordt opnieuw bekeken of het aantal apenproeven verder omlaag kan. Letchert laat dan opnieuw onafhankelijk onderzoek doen. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten. Alle zakken van 400 gram. 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja. Van Jumbo.
5: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Van 3 tot en met 10 juli verandert de kade aan de Oude IJssel in Doetinchem in een bruisend festivalterrein. 8 dagen lang draait alles om samen beleven.
10: De Doetinchemse Kadefeesten.
9: Breng het beste van de regio samen. Lokale horeca, sportverenigingen, artiesten en organisaties bundelen hun krachten om een uniek evenement neer te zetten. Ontmoeting, kwaliteit en sfeer staan centraal. Kom voor sport, muziek, goed eten en om te genieten aan het water.
10: De Doetinchem Cicadefeesten.
9: Is er voor iedereen en precies zoals de zomer bedoeld is.
10: Check doetinchemcicadefeesten.nl.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20

0: Ja, als ik dan toch zou moeten kiezen tussen een van de favoriete liedjes van Michael Jackson. Wat is mijn absolute favorite? Dan staat deze toch wel op 1. Geef ik toe. Billie Jean, begin van je weekend, regio 8. Het is Jorre hier met de kick-off zometeen van het Hoochie Coo Festival.
1: Wie zou het anders moeten doen?

San Solido, een plaatsje aan de westkust van Amerika, vlakbij Los Angeles, hè? Ja, daar ligt. Nee, San Francisco moet ik zeggen, want daar kan je dan, zeg maar, als je in San Francisco bent, een fiets huren. Want daar heb je natuurlijk de Golden Gate Bridge, hartstikke populair. Daar kan je dan met je fiets overheen. Is gewoon leuk om een keer te doen. Hartstikke mooi uitzicht heb je daar. Maar als je dan daarover bent en je fiets nog even door, dan kom je in Sausalito. En dan hebben ze dus blijkbaar hele mooie summer nights. Diesel!

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter, utter, utter, utter, utter...
2: Cliff Richard en de Young Ones, Living Doll. Het begin van het weekend bij Regio 8, zometeen met het Hoochiekoe Festival. De officiële aftrap daarvan. We hebben Balthazar op pad gestuurd met de sleutel van de poort. En die gaat officieel open om 7 uur.

laatste zomer van 2026. Dat was festivals bij Regio 8. Je volgt op de radio. De kaderfeesten gaan vanavond beginnen. Die zijn in Doetinchem. En de Hoetjekoe Festival, dat is in Varsseveld. Je volgt het allemaal voor het grootste deel op de radio. Maar je kan er ook nog heen. Want je wint kaarten voor zowel de kaderfeesten als Hoetjekoe dit weekend. En ook

0: A New Day, Anouk.
1: Het hele weekend bij Regio 8, het Hoetsiekoe Festival. We schakelen live naar Varsseveld.
0: Althans, dat gaan we proberen, want Balthazar van Buffelen...
2: Ja, in verband met de veiligheid, mijn veiliging voor is niet mogelijk. Ja, ho, hoi, goedenavond. Ja,
0: heel goed, je bent even de huisregels aan het lezen, begrijp ik.
2: De Hoetsiekoe huisregels, dat is mooi makkelijk als je hierheen komt. Als je binnen bent, 5 meter naar de poort, staan die op een prachtig bord. Ja, je raadt het al, de heren van de beveiliging zijn nog een beetje aan het sporten. Die hebben wat halters meegenomen. Die staan hier even lekker te liften met elkaar. Die zijn ook helemaal warm als zometeen om 7 uur de deur open gaat. Ja, het wordt een geweldig feest. En ach, de jongens van de beveiliging, dat zijn meer gastheren als beveiligers. Want er valt hier nooit een raar woord, gaan we vanuit. En zeker komend weekend niet. Hoetsiekoe 2026. Het wordt het mooiste weer van de hele wereld.
0: Nou,
2: 24, 26 graden. Wat wil je nog meer?
0: Wat wil je nog meer? Ja, inderdaad. En nou, ja, even een check. Het terrein. Je bent al een klein rondje aan het doen. Ziet het er goed uit?
2: Ja, het is... op mijn eerste indruk was... Ik ben hier vorig jaar ook geweest. Volgens mij hebben ze er een zeil overheen getrokken. En hebben ze die vanmiddag weer eraf gehaald. Want het ziet er even vertrouwd uit. Tuurlijk wat leuke nieuwe accenten. En een fantastisch programma.
0: Heel goed. We gaan het allemaal van je horen straks. De sleutel, heb je die toevallig nog ergens bewaard? Of?
2: Nou, dat is nog even een probleem. De sleutel van het hek zijn ze kwijt. Maar de boer hiernaast, die heeft een geweldige snijbrander.
0: Oh.
2: En het slot gaat er gewoon uit die poorten gaan. Klokslag 7 uur weer open.
0: Hartstikke fijn. Nou, we horen het van je wat er allemaal gaat gebeuren vanavond daar. En het hele weekend dan ook, hè?
2: Dankjewel. Super.
0: Tot straks weer.
2: Hoetsiekoe.

Het regio-acht weekend is begonnen met Coldplay en The Hardest Part. Straks, na 7 uur, maak je kans op paspartoutkaarten voor Hoochiku. Dat is het vrolijkste festival van de Achterhoek. Dat gaat zometeen om 7 uur officieel beginnen, want dan gaat de boord daar open. Je kan er dus heen en zometeen hoor je hoe je daar precies de kaarten voor kunt bemachtigen.

0: Oh, die dan hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle hak, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vissen van, ook tweede gratis.
2: Zo hé.
3: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
2: Yes.
3: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste de beste aanbiedingen.
2: Hamster.
4: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
5: Renew.
6: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Mensen die permanent in een vakantiehuisje wonen worden voorlopig niet meer uitgezet. Het kabinet heeft daar afspraken over gemaakt met de gemeente vanwege de woningnood. Gemeenten moeten die bewoners nu met rust laten of vervangende woonruimte aanbieden. Tegelijk werkt het kabinet aan regels om geschikte vakantieparken om te vormen tot woonwijken. Maar de kwaliteit van de huisjes verschilt enorm. Bewoners kunnen nu alleen nog bij ernstige misstanden, zoals criminaliteit, worden weggestuurd. Door een grote bosbrand aan de Spaanse Costa Brava zijn de inwoners van meerdere plaatsen opgeroepen om binnen te blijven. De brand heeft nu volgens de autoriteiten al zo'n 750 hectare natuur verwoest. Door de harde wind breidt het vuur zich snel uit in de kuststrook van de Middellandse Zee en is het blussen ervan lastig. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. Naar de oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzoek gedaan. D66 verliest terrein in de nieuwste peilingwijzer ruim 4 maanden na de start van het kabinet Jette. De regeringspartij zakt van 26 naar 15 tot 20 zetels. Oppositiepartij Pro is nu met 24 tot 29 zetels de grootste in de peiling. Pro haalt zo'n 15% van de D66-stemmers op die het huidige regeringsbeleid niet links genoeg vinden. Het CDA en de PVV leveren ook in, terwijl onder meer Ja 21, Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren winst boeken. De VVD blijft in de peiling ongeveer stabiel. En het kabinet gaat 3300 mensen compenseren die ten onrechte een boete kregen voor het niet op tijd afronden van hun inburgeringscursus. Daarvoor trekt minister Aartsen 9 miljoen euro uit. De herstelregeling volgt op uitspraken van de hoogste bestuursrechter. Die oordeelde dat de boetes en de teruggevorderde leningen in strijd waren met Europese regels. Voortaan mogen gemeenten alleen nog per individueel geval een boete opleggen, maar dan moeten ze die wel goed onderbouwd hebben. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Oh, ja,
2: oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
5: Oh, wat een goal! Goal?
6: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Met Eurocity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.

Tom Petty en de Heartbreakers. Refugee hoorde je. Het is regio 8, het weekend. Met verslag van het Hoetjekoe Festival. En dat hoef je niet alleen maar op de radio te volgen. Je kan daar ook nog naartoe. Want dit weekend geven we nog passepartoutkaarten weg. Dat wil zeggen morgen en ook vanavond. Dat wil zeggen nu. Als je daarheen wil, even appen naar de studio. 0647470022. Ik ben vandaag zo vrolijk, want Hoetjekoe is het vrolijkste festival vandaag toe. Ik ben vandaag zo vrolijk naar het appnummer van de studio van Regio 8.

0: Whitney en George Michael, If I Told You That.
1: Het hele weekend bij Regio 8, het Hoetsiku Festival. We schakelen live naar Varsseveld.
0: Ja, wat toch even spannend was, want de sleutel was kwijt. Ja. Gelukkig wel iemand met een snijbrander gevonden. Is dat allemaal gelukt om die poort te openen?
2: Makkie.
0: Ongelukkig.
2: Ja, die man die snijdt normaal balken door, dus hoeven ons geen zorgen over te maken, laat maar zeggen.
0: Dus, op zijn achterhoek is de poort los, hè?
2: Absoluut. Absoluut. Even voor de mensen die hier vaker komen. Dit jaar niet je zwembroek meenemen. Dat ga ik straks in het volgende interview uitleggen. Dat is een bijzonder verhaal. Goed, bij mij staat Irma. Irma, kom even wat dichterbij. Ja, gewond.
3: Ja, helaas twee maanden geleden gevallen. En mijn schouder gebroken. Dus een beetje gehandicapt. Maar ik heb zo'n goede hulp hier. Dus alles komt goed.
2: De afgelopen week was een drukke week hier op het terrein. Tientallen vrijwilligers. Je moet voorstellen, Jorre, een bouwploeg. Moet je voorstellen, even die stoere mannen. Mm. Even die sixpacks. Die aan het einde van de dag een lekkere vette schnitzel eten. Met friet en een goede salade. Pot bier erbij. Oh, we hebben het in orde. En allerlei tenten zijn hier dus door vrijwilligers opgebouwd, begrijp ik.
3: Ja, alles is door de vrijwilligers opgebouwd. Die hebben echt mega hard gewerkt. Ja,
2: en die komen allemaal uit de omgeving?
3: Ja, komen allemaal hier uit de omgeving. En 's morgens om 8 uur stonden ze er allemaal. Bak koffie en hup gaan.
2: Hoeveelste editie is dit?
3: Dit is de 9e editie. Het 11e jaar, 9e editie.
2: Dat moet je even uitleggen. Het 11e jaar, maar de 9e... Oh, er zijn natuurlijk een paar jaar geweest dat het niet kon.
3: Ja, helaas zijn er 2 jaar tussen uitgevallen. We hadden alles al voorbereid toen, maar ja... Dat mocht niet doorgaan, dus we hebben even een stop gehad.
2: Corona, hè?
3: Ja, corona.
2: Maar goed, dat ligt ver achter ons. De editie van 2026. Ik denk dat menig festivaldirecteur jaloers is op het weer wat jullie hebben.
3: Daar ga ik wel van uit. Wij hebben echt een fantastisch weekend met dit weer.
2: 24 graden, op de hoogte, de warmere plekken 26. Het wordt het mooiste weer van de wereld. Veel artiesten. Vanavond is het een bijzondere avond. Er worden allerlei artiesten nagedacht. Een coveravond, hè?
3: Ja, het is echt een coveravond.
2: En wat kun je over de artiesten vertellen?
3: We hebben nu dan Mother Factor.
2: Mother F. ja, ik dacht eerst dat het was. Mother Factor, ja.
3: En met special guest John Hayes, de originele gitarist van Mother's Finest.
2: Wauw.
3: Ja, dat is echt super. En zeker leuk dat hij ook meedoet. We hebben Lijf de Leeuw Band hebben we dadelijk. Met de Elman Brothers. Dus ja, dat belooft ook een spektakel.
2: Elman Brothers waren ook geen kleine. Het zijn alleen maar grote. En misschien heb je een plaat van Mother's Finest in de buurt, Jorre. Dan kunnen we even aan het tuig wat naar Regio 8 luistert laten horen wat voor muziek dat is.
0: Ik zou dat heel graag voor je doen, maar de muziekredactie hier die is niet zo'n fan van Mother's Finest, denk ik.
2: Okay.
0: Maar ga nog even naar op zoek, dan komt het goed. Komt later in de uitzending, komt het helemaal goed.
2: Ja, fantastisch. Straks dus meer over niet je zwembroek meenemen dit jaar. Niet doen.
0: Oké.
2: Ik leg het straks uit.
0: Heel goed. Nu even een heel groot applaus voor Irma en de organisatie die het weer allemaal geregeld hebben dit jaar.
2: Absoluut.
1: Het Hoetsiku Festival. Ik stond weer eens tot laat bij de Kat vannacht. Dat is mijn stamcafé op de Lindegracht. En mijn drank.

Mother's Finest. Dit was Piece of the Rock. Mother Factor, zo heette de coverband. Alleen maar nummers van Mother's Finest spelen op dit moment op het Hoochie Coo Festival. Met gitarist John Hayes. Speciaal naar Varsenveld gekomen. Op deze vrijdagavond, de 3e van juli. Ach, wat mooi. Het regenjaarsweekend. Sam Bruno Mars on my soul.

Kensington. In de oude bezetting nog, hè. Maar wat een plaat weer. Riddles was dit. Ja, ze maken nog steeds fantastische muziek met de nieuwe zanger, hè. Dat heeft even geduurd. Wat goed is, komt van ver, zullen we maar zeggen.

De Trams en Disco Inferno. Wat een fantastisch weekend hebben we voor de boeg. Ook qua weer, want het ziet er heel goed uit vanavond al. Zonnetje schijnt nu. Temperatuur zal natuurlijk nog wel een beetje zakken, maar het blijft heel aangenaam. En morgen dan begint gewoon weer de dag met heel veel zon. Temperatuur loopt morgen op naar 25 tot 26 graden. Ach, wat heerlijk.

Dat is vandaag toch? Ja? Het nieuwe album van Madonna is uit. Dit komt daar vanaf Love Sensation. Regio 8. Zometeen met een van de optredende artiesten. Althans de coverband daarvan. Almond Brothers Band naar Vanessa Carlton.

0: Miley Cyrus.
1: Het hele weekend bij Regio 8, het Hoetsikoe Festival. We schakelen live naar Varsseveld.
0: Koekoek, als je het niet helemaal kan volgen op de radio, ik zal maar zorgen dat je erheen gaat. Maar als ook dat niet lukt, dan is er ook altijd nog zoiets als de social media waar je van alles op kunt lezen.
2: Ja. Nou, even wacht even hoor. Moment, je moet even zo. Ja. Nee, je moet even wat foto's nemen. Want,
0: dat is belangrijk.
2: Bij mij staat Suzette en
3: Maaike.
2: Ja, ik wist het wel. Jullie zijn van het social media team. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
3: Dat klopt. Ja, wij doen van alles eigenlijk. Op dit moment zijn wij als fotografen aan het werk op het festival. We hebben ook nog een collega met ons rondlopen. Die doet alle social media voor de Instagram, Facebook. En dan promoten we eigenlijk het festival.
2: Ja, want mensen die niet kunnen komen, die niet kunnen komen, wat voor reden dan ook, of moeten werken, die kunnen gewoon alles volgen.
3: Ja, dat klopt. Op de Instagram en de Facebook van ons, dan hebben wij eigenlijk alles dat we wel laten zien wat er gebeurt hier.
2: Hey, en kunnen ze nog kaartjes winnen?
3: Kaartjes winnen niet, maar ze kunnen ze wel kopen en aan de deur.
2: Oké, maar jullie geven geen kaartjes weg via social media?
3: Nee, dit jaar niet. We hebben wel een winactie gehad, maar die is ondertussen ook alweer verlopen.
2: Goed, je hebt er ook zin in?
4: Jazeker.
2: Waar kijk je vooral naar uit dit weekend?
4: Vooral de gezelligheid van alle mensen natuurlijk. Is altijd heel leuk, gezelligheid en natuurlijk een drankje erbij.
2: Dat is een beetje Hoetsikoe, hè?
4: Ja, dat klopt zeker.
2: Nou, ik wens jullie heel veel succes en heel veel plezier ook vooral. En die lol zit er nu al in, dus waar kunnen ze jullie vinden overal?
3: Ja, overal.
2: Ja, wat, op social media wel bijvoorbeeld?
3: Op social media, ja, op Hoetsikoe. Gewoon de naam van het festival en dan vind je ons overal wel.
2: Kind kan er wel doen. Heel makkelijk. Hoetsikoe. Hoetsikoe is niet met OE, met dubbel O, hè, Jorre?
0: Ja, heel goed. Ja, dat ging even mis hier. Dat waren dit gelukt.
2: Hoetsikoe. Hoetsikoe en de socials dus. Je kunt alles zien als je hier wat mist.
0: Ik ga even overal naartoe.
2: Tot straks.

New Sensation. In Excess. Vanavond de afsluiter bij Hoochiekoe. Niet de echte In Excess. Nee, In Excess Experience. Dat is dus de coverband van In Excess. Maar dat is niet zomaar een tribute optreden. Want als ik de website van Hoochiekoe mag geloven. Hoochiekoe.nl. Daar vind je alle informatie over de artiesten die dit weekend komen optreden. En als ik die website mag geloven, is dit een hele beleving. Live show vanavond om 12 uur, de afsluiter. Dit was New Sensation.

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
2: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus: alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars, tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Dr. Utke Big Americans, ook tweede gratis.
2: Doei.
3: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
2: Yes.
3: En de leukste hamsterzomer-items vanaf 99 cent.
2: Hamster.
4: Goedemorgen.
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
4: Mm.
5: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In Duitsland protesteerden vandaag duizenden werknemers van Mercedes-Benz tegen de geplande bezuinigingen bij de autofabrikant. Door die bezuinigingen moet het personeel onder meer langer werken tegen hetzelfde salaris en worden bepaalde activiteiten naar het buitenland verplaatst. De demonstratie was ook gericht tegen het grote banenverlies in de gehele Duitse auto-industrie. De vakbond in die sector heeft al gewaarschuwd voor een hete zomer met veel acties in de autobranche. Mensen die permanent in een vakantiehuisje wonen worden voorlopig niet meer uitgezet. Het kabinet heeft daar afspraken over gemaakt met de gemeente vanwege de woningnood. Gemeenten moeten die bewoners nu met rust laten of vervangende woonruimte aanbieden. Tegelijk werkt het kabinet aan regels om geschikte vakantieparken om te vormen tot woonwijken. Maar de kwaliteit van de huisjes verschilt enorm. Bewoners kunnen nu alleen nog bij ernstige misstanden, zoals criminaliteit, worden weggestuurd. Door een grote bosbrand aan de Spaanse Costa Brava zijn de inwoners van meerdere plaatsen opgeroepen om binnen te blijven. De brand heeft nu volgens de autoriteiten al zo'n 750 hectare natuur verwoest. Door de harde wind breidt het vuur zich snel uit in de kuststrook van de Middellandse Zee en is het blussen ervan lastig. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. Naar de oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzoek gedaan. En het kabinet gaat 3300 mensen compenseren die ten onrechte een boete kregen voor het niet op tijd afronden van hun inburgeringscursus. Daarvoor trekt minister Aartsen €9 miljoen uit. De herstelregeling volgt op uitspraken van de hoogste bestuursrechter. Die oordeelde dat de boetes en de teruggevorderde leningen in strijd waren met Europese regels. Voortaan mogen gemeenten alleen nog per individueel geval een boete opleggen, maar dan moeten ze die wel goed onderbouwd hebben. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: Chainsmokers en Keigo Family.
1: Het hele weekend bij Regio 8, het Hoetsiekoe Festival. We schakelen live naar Varsseveld.
0: Ja, daar hebben wij onze verslaggever, Balthasar van Puffelen. En ja. Die staat bij de man die alles aankondigt het hele weekend. Dat is dus een hele belangrijke man, want dan weet je welke artiesten er op het podium staan. Hans Wisselink is die man.
2: Ja, Hans Wisselink is zijn naam. En ja, ik had het er straks over de zwembroek. De mensen die op weg zijn naar Hoetsiekoe, niet je zwembroek meenemen. Over een half uur leggen we weer uit waarom dat niet moet gebeuren. Dus geen zwembroek meenemen, er kan niet gezwommen worden. Oh. Goed, bij mij staat Hans Wisselink. Hans, goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Jij bent de presentator. Wat houdt dat in?
3: Dat je gewoon de artiest moet aankondigen. En moet vertellen in het kort wat ze eigenlijk voor muziek spelen en wat, ja, gewoon wat dat ze eigenlijk muziek, wat voor muziek en welke muziekstijlen er aan zitten. Dat is, en dat ze, je moet ze een klein beetje op een voetstuk zetten.
2: Ja, je moet ze niet te kakken zetten.
3: Nee, natuurlijk niet.
2: Nee, dat is niet handig.
3: Nee, dat is zeker niet handig.
2: Hey, en hoe bereid je je voor op zoiets? Want ga je dan van tevoren kijken wie zit er in de band en wat spelen ze en zo allemaal?
3: Ik krijg altijd van tevoren de artiesten door die ik moet aankondigen. En dan ga ik surfen op de internet.
2: Ja.
3: En dan moet je kijken, want er zijn soms ook wel eens bands met dezelfde naam.
2: Oh, dat is lastig. Ja. Ja, dan weet je niet wie je moet hebben.
3: Nee, dan weet je niet wat je moet hebben. Dus maar, en dan ga je een verhaaltje erover maken.
2: Oh ja, je bereidt je dus wel echt voor. Het is niet zo, je gaat staan en je zegt maar wat.
3: Nee. Dat moet je ook niet doen.
2: Nee, je moet wel.
3: Dan neem je de artiesten niet serieus en de publiek ook niet.
2: Nee, maar wat me opviel, want je ging net die eerste band aankondigen. Je zegt inderdaad wat over de muziek en over de band. Dan spreek je de bandnamen uit. En dan ga je ook vertellen wie er in de band zit en wat ze spelen.
3: Ja, dat heb ik ook gedaan. En dan weten de mensen wie ze voor hebben.
2: Weet je, ik kom best wel op veel festivals, maar ik moet eerlijk zeggen, ik vond dat je het geweldig deed.
3: Ja, nou, dankjewel.
2: Weet je, staan best wel van die lui, zijn die handen, allemaal dat. Maar dat doe jij niet, hè?
3: Nee, ik wil de mensen ook een beetje wat inlichtingen geven, informatie.
2: Hey, en wat doe je in dagelijks leven eigenlijk? Doe je dit professioneel, maar wat doe je in dagelijks leven?
3: Ik was voor 5 jaar terug, was ik schoenhersteller en...
2: Sorry, wat was je? Schoenhersteller?
3: Schoenhersteller en schoenwinkelier. En toen ben ik er voor 5 jaar terug mee gestopt. En ik ben dit blijven doen, want ik deed ook toen mijn zaak er nog was.
2: En hoeveel jaar heb je dat gedaan?
3: Ik heb er nu 10, 11 jaar gedaan.
2: En hoe was de overstap van schoenmaker naar presentator? Is hij bewust? Hoe is dat ooit gekomen?
3: Dat, als je niet meer, toen je mee uitgescheiden werd, heb je tijd zat en dan kun je er ook meer tijd in stoppen.
2: Ja, want je moet die tijd erin stoppen. En wat vind je er vooral zo leuk aan?
3: Nou ja, op een gegeven moment, dan, je kijkt even of het verhaaltje allemaal loopt, weet je wel. En dan heb je een klein verhaaltje wat kort en krachtig is, want je moet geen lange verhalen.
2: Nee, je moet niet lang. Ik hou ook niet van lange interviews. Dat moet gewoon even to the point en klaar.
3: Ja.
2: Maar wel duidelijk en echt. Niet gemaakt.
3: En, echt. En dan meer hoef je ook niet te doen.
2: En niet waar zijn die handen?
3: Huh? Nee.
2: Nee, want we weten waar die handen zijn. Die moeten een glas bier vasthouden, toch?
3: Ja, inderdaad.
2: Ik vond het geweldig je even ontmoet te hebben. Ik wens je heel veel plezier. Ben je het hele weekend hier?
3: Wat zeg je?
2: Ben je het hele weekend hier?
3: Ik ben nou het hele weekend hier, ja.
2: En woon je in de buurt hier of zit je in een caravan of een tent? Of?
3: Varsseveld, nee, nee, dorp.
2: Oh, je woont er vast. Ik vond het leuk je gesproken hebben. Dankjewel. Heel veel plezier de komende dagen hier bij Hoetsiekoe.
3: Ja, mooi. Dankjewel. Ja, Joff, veel plezier.
2: Ja, ik ga mijn best doen, joh. Ik vind het fantastisch. We spreken maar aan. Ja, je hoort het, Jorre.
0: Nou.
2: Mocht het ooit met die radiocarrière niks worden, dan kun je altijd nog schoenmaker worden.
0: Dat begrijp ik. Het was de presentator in gesprek met de presentator.
2: Dat is de moraal van dit interview.
0: Maar ik denk altijd maar, schoenmaker blijft bij je leest. Hè?
2: Schoenmaker blijft bij u lezen. Ja, die kun je er ook nog even in kop. Ik weet je over een half uur weer. Ik hoop. Het goed water, hè?
0: Oh ja, daar was iets mee, hè?
2: Geen zwembroek meenemen. Niet doen. Okay, geen zwembroek meenemen.
0: Laat even weten straks hoe dat precies zit dan.
2: Komt helemaal goed, dankjewel.

merkt het aan alles. De zomer is begonnen. The Service en Wind Serving. En deze mag ook wel in de zomer, toch? I Feel Love, Donna Summer.

Ilse de Lange. En een van de allereerste platen in Nederland. I'm Not So Tough. Regio 8. Daarvoor Donna Summer en I Feel Love. Het begin van je weekend met Hoochie Koo op de radio. Straks meer impressies daarvan. Eerst The Weeknd. Dit is In Your Eyes.

frambozenijsje van de week, hè? Tastes so good to me. Nou, Horen, het weekend van Hoetjekoe en de Kaderfeest in Doetinchem. En je wint daar allemaal kaarten voor. Bijvoorbeeld paspartoutkaarten voor dit hele weekend Hoetjekoe. Morgen luisteren naar Regio 8. Oh,

0: Ja, de wereld ziet er net even anders uit op zo'n festival.
1: Het hele weekend bij Regio 8, het Hoetsiekoe Festival. We schakelen live naar Varsseveld.
0: Ja, maar we toch even het mysterie moeten ontrafelen. Je roept het al de hele avond van Buffelen, ja, maar hoe zit het nou met die zwembroek?
2: Ja, dat doe ik even over een half uurtje. Mocht je onderweg zijn naar Hoetsiekoe, niet je zwembroek meenemen. Absoluut niet doen. Er zijn wat regels. Ik ga straks uitleggen hoe het zit. Het heeft met moeder natuur te maken. Heb je ooit van de prachtige naam gehoord?
3: Zegt u?
2: Hoe heet u? Hoe is uw voornaam?
3: Dori.
2: Dori Jantje?
3: Ja, Dori Jansen.
2: Dori Jantje.
3: Jansen.
2: Jantje. Wat een geweldige naam.
3: Ja, hè.
2: Hoe ben je daar zo aangekomen?
3: Nou, ik denk dat we vader en moeder die bedacht hebben.
2: Ja, daar gaan we wel van uit, hè. Maar bent u naar iemand vernoemd?
3: Nee, hoor. Nee, hoor.
2: Niet, hè? Zeg, u heeft een prachtig geel hesje aan. U staat bij een meneer die een hele grote spierballen heeft. Wat doen jullie hier?
3: Nou, we regelen het tekeer. We regelen dat de mensen allemaal goed naar binnen komen, naar buiten komen.
2: Ja, want jullie staan op de grens van het backstage, heet dat, hè?
3: Ja.
2: En aan de andere kant is het festival en je mag niet zomaar backstage.
3: Nee hoor, we letten heel goed op de wandjes die ze om hebben, bepaalde kleuren. Dus heel streng.
2: Hoe komt u zo om dit te gaan doen?
3: Nou, gewoon, mijn man en ik hebben dat vroeger altijd gedaan bij de wielrennerspot.
2: Ook leuk.
3: Ja, het was heel leuk. En toen een poosje niet meer. Nou, dan kwamen we deze vereniging tegen. En nu staan we op evenementen.
2: Het blijft altijd een beetje kriebelen, hè?
3: Heerlijk is het.
2: Maar hij wil niet voor de microfoon.
3: Ja, nou.
2: Nu even niet.
3: Nu even niet.
2: Hé, maar hoe lang zijn jullie al samen?
3: Wij zijn 51 jaar.
2: Jeetje.
3: 51.
2: 51 jaar?
3: Ja.
2: Wat is er zo bijzonder aan, hè?
3: Nou, gewoon gezelligheid, hè?
2: Ja, gewoon lol maken.
3: Ja, daarom.
2: Niet allemaal zo serieus nemen.
3: Nee, hoor.
2: Glaasje op zijn tijd.
3: Ook dat. Ja, hij niet, hoor. Is alcoholvrij.
2: Oké, dat is ook goed.
3: Nee.
2: Tegenwoordig kan alles. Hey, heel veel plezier jullie. En leuk je even gesproken te hebben. En dat maakt dit festival ook zo leuk. Het zijn allemaal, u komt ook uit Varsseveld?
3: Nee hoor, Sirrenberg.
2: Oh, Sirrenberg?
3: Ja.
2: Oké, maar uit de buurt?
3: Ja, een stukje rijden, maar niet te ver.
2: Tot hoe laat moet je?
3: Nou, ongeveer 3 kwartier rijden. Uurtje.
2: Ja, maar tot hoe laat moet je werken vanavond?
3: 2 uur.
2: 2 uur?
3: Ja.
2: Oké, wordt een laatje.
3: Ja, zeker weten.
2: Maar goed, jullie gaan samen naar huis.
3: Ja, no.
2: Glaasje thuis en lekker onder de wol.
3: Oh, doen we zeker.
2: Ik wens jullie heel veel plezier vooral. Leuk dat jullie er zijn. Dankjewel.
0: Ah, goed op de bandjes letten, zegt hij maar. Goed op de bandjes letten.
2: Ja, nou, ze letten wel op meer dingen.
0: Oké.
2: Gaan we die over hebben.
0: Oké, prima. Het Hoetsiekoe.

0: gratis?
1: Yes!
0: En de leukste Hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste, de beste aanbiedingen.
2: Hamster! Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen. Dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. 5 medewerkers van een kinderopvang bij softwarebedrijf Capgemini in India zijn opgepakt op verdenking van kindermishandeling. De politie onderzoekt videobeelden waarop te zien zou zijn dat peuters worden geslagen en geïntimideerd. Het onderzoek begon na een anonieme tip in de stad Bengaluru. Capgemini zegt mee te werken aan het onderzoek en heeft de kinderopvang voorlopig gesloten. De politie sluit meer arrestaties niet uit. Na een dag blussen is de bosbrand in de bergen in het Spaanse Catalonië vlakbij de Costa Brava nog niet onder controle en is er juist sprake van uitbreiding door harde wind en droogte. De brand zou al 1280 hectare beslaan. De inwoners van meerdere plaatsen zijn opgeroepen binnen te blijven in de kuststrook van de Middellandse Zee. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. De oorzaak van de brand in Spanje wordt onderzocht. In Duitsland protesteerden vandaag duizenden werknemers van Mercedes-Benz tegen de geplande bezuinigingen bij de autofabrikant. Door die bezuinigingen moet het personeel onder meer langer werken tegen hetzelfde salaris en worden bepaalde activiteiten naar het buitenland verplaatst. De demonstratie was ook gericht tegen het grote banenverlies in de gehele Duitse auto-industrie. De vakbond in die sector heeft al gewaarschuwd voor een hete zomer met veel acties in de autobranche. En een besloten overleg van de Verenigde Staten met Nederland en enkele andere NAVO-landen zorgt voor onvrede binnen het bondgenootschap. Sommige NAVO-landen zijn bang dat de bijeenkomst tot verdeeldheid leidt. De Verenigde Staten nodigden namelijk alleen landen uit die volgens Washington voorop lopen met hun defensieuitgaven. Onder meer het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië waren niet uitgenodigd. Sommige diplomaten denken dat de VS bewust onderscheid maken tussen de NAVO-bondgenoten. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar €1,99. En heerlijke nectarines. 1 kilo, maar €1,69. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: De scherpste zomerdeals. Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
20: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
21: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
22: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
23: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle hak, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle Iglo Vis Cuisine, viskramen, vissen van, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: Alle

0: Het hele weekend bij Regio 8, het Hoetsiekoe Festival. We schakelen live naar Varsseveld.
1: Nou, Baltasar van Puffelen bij Gijs en bij Tycho. Die hebben nu al een gezellige avond, begreep ik.
2: Ja, absoluut. Gijs en Tycho, goedenavond.
3: Hallo.
4: Goedenavond.
2: Jullie komen uit Varsseveld?
3: Jazeker.
2: Links, rechts?
3: Links.
2: Links.
5: Ik rechts.
2: Ja, ik heb ook altijd links. Maar dat is een ander verhaal. Heren, Hoetsiekoe, vertel. Wat is Hoetsiekoe voor jullie?
3: Ja, gewoon een heel gezellig feest waar iedereen gewoon bij elkaar komt uit Varsseveld. En gewoon een en al gezelligheid.
2: Ja, er valt hier geen wanklank, hè?
6: Nee, zeker niet. Het zijn gewoon gezellige mensen. Iedereen komt gewoon lekker gezellig bier drinken en dat is gewoon een beetje het feest.
2: Dat is het mooie in deze streek. Gewoon lekker bier drinken, elkaar ontmoeten en voor de rest geen idee.
6: Nee, precies. En dat is gewoon het idee.
2: Hey, en kijk, dan lopen ze nog in oranje shirts. Die kun je beter uitdoen, denk ik. Ja, dat hebben we ook gehad deze week. Dat is ook klaar.
3: Ja, dat was niet best, die wedstrijd.
2: Dat was helemaal niks te voetballen, jongens.
6: Nee, daar kunnen we helemaal niks mee.
2: Koeman terecht weg, denken jullie?
6: Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat het toch gewoon een goede... Een hele goede... Nee, laat maar.
2: Maar Sandra Wiegman, dat is een bekende vrouwelijke trainer. Moeten we een vrouw als trainer willen, jongens?
6: Nee, daar moeten we niet mee beginnen.
3: Ik zou zeggen, Arne Slot lijkt mij de beste optie. Ah, misschien voor de verandering wel. Misschien een keer een vrouw.
2: Nou ja, weet je wat mooi is? Het zijn natuurlijk allemaal prinsen natuurlijk, die heren. Hè? Allemaal loaded met poen, gewend. En iemand, een vrouw die is een beetje, ja... Geen idee wat ze ermee gaat doen, maar... Denk jij dat een vrouw gaat werken?
3: Nou, misschien een keer voor de verandering. We kunnen kijken hoe dat gaat.
2: Oké, even kijken. Nou, wie is voor vrouw?
5: Ik.
2: Oh, je bent de enige die voor een man is.
6: Nou, ik ben het mee eens dat we het wel kunnen proberen. Maar ik denk niet dat het wat gaat worden. Zeker niet bij het WK.
2: Het lijkt mij wel lachen, hoor, eerlijk gezegd.
3: Nou, zeg mij ook wel.
2: Jorre, heb jij connecties bij de KNVB?
1: Ik heb nog wel een paar met namen in mijn boekje staan. Dus ik zal even iets opgooien.
2: Links en rechts van Varsseveld. We gaan voor een vrouw.
1: Oké, dan zal ik even duidelijk maken dan.
5: Links wel.
2: Heren, ik ga jullie een hele fijne goed Hoetsiekoe wensen. Kijken jullie nog ergens specifiek naar uit?
3: Ja, naar morgenavond.
2: Want?
3: Ja, zaterdagavond is altijd het gezelligste.
2: Maar je hebt geen idee wie er komt optreden?
3: Nee, maar dat maakt niet uit.
2: Nee, dat maakt geen zakken. Nee. Hey jongens, heel veel plezier.
6: Zaterdag is die idee.
3: Fijne avond.
2: Oké. Okay.
3: Naar de vrouwen.
6: Ja, fijne avond.
3: Op jacht naar de vrouwen. Op jacht.
2: Jongens, succes, hè. Doe je best. Zet je beste beentje voor. Helemaal, ja, mooi man. Dit is gewoon keel. Lekker een biertje gaan drinken met elkaar. Dat is Hoetsiekoe.
1: Er gaat toch wel een wereld voor me open. Baltasar van Puffelen ook voor al je voetbalanalyses. Hè?
2: Ja.
1: Ongelooflijk wat zo'n festival je een beetje doet, hè?
2: Absoluut. Hey, we gaan zo even met vintage style mix praten. Vintage, hi! Hoe is het?
7: Nou, gaat weer helemaal goed, hè?
2: Ik ben je naam vergeten. Wat was je voornaam?
0: Het Hoetsiekoe.

uit het hart stond zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op

droomt, ziet uw kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, maar neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: hele weekend bij Regio 8 het Hoetsiekoe Festival. We schakelen live naar Varsseveld.
1: Ja, geloof het of niet, maar hij is weer een paar bekenden tegengekomen hoor, Baltasar van Brugge.
2: Ja, maar weet je, ik werk hier al een aantal jaar in de Achterhoek en zo krijg je wat kennis en zo. De ene artiest leer je wat meer kennen als de ander. En de Boetner zeg je wel wat, denk ik.
1: Zeker wel.
2: Mien Brommer, grootste hit. Die jongens die kom je overal tegen. En niet alleen als hij aan het werk is of ik aan het werk. Soms drinken we over zijn biertje. Hebben we zo over zin van het leven, dat soort zaken. En hoe vertel ik hem, want ik heb hem, hij zit hier vlakbij mij, heb hem nog niet gehoord. Dat hij niet vandaag moet spelen, maar zondag.
1: Oh, nou, ja, maar misschien kan je hem overhalen dat hij dan vanavond met zijn soort gelegenheidsbandje speelt. Dan, als het goed bevalt, dat hij dan zondag
2: die,
1: terugkomt.
2: Aanhanger, hoe heet ik weer, die aanhanger bent. De aanhanger bent. Ja, oké. Okay, ja. Ik loop even naar hem toe. Zo van. Oké, daar staat hij. Ja. Hey Kevin, goedenavond.
3: Hey, goedendag, Paul. Hey.
2: Hoe is het?
3: Ja, best. Ik heb er zin in.
2: Ja, je hebt er zin in. Even een moeilijk moment in het interview. Jullie spelen pas zondag.
3: Ik ben te vroeg. Ja, ik al vaker laat.
2: Ben je net achter?
3: Ja.
2: Zeg, luister. Er is ook een aanhangerband vanavond hier.
3: Ja, de aanhangerschapsband. Ja.
2: De aanhangersband. En die jongens ken je ook?
3: Ja, zeker. Dat is een gelegenheidsband. Die vanuit de fanclub van Normaal ooit is ontstaan. En die spelen nummers en covers van Normaal. En daar doe ik al een aantal jaren mee. Dus vanavond ook.
2: Oké. Dus je staat vanavond in die band?
3: Ja, vanavond met de aanhangerschapband en zondag met de Boetners.
2: Oké. Twee keer op Hoetsiekoe. Niet je eerste keer, hè?
3: Nee, volgens mij is dit al de derde of vierde keer, denk ik, dat ik hier kom.
2: Van de 9 edities die zijn geweest, ben je al zo vaak al geweest?
3: Ja, en ook als bezoeker. Het is zo'n gezellig en relaxed festival. Met goede muziek en ja.
2: Hoe leggen we dat uit op de radio? Want kijk, jij en ik loop hier. Het is natuurlijk het mooiste weer van de wereld. 24 graden. Ja. Blijft het hele weekend mooi. Maar hoe leggen we dit festival nou uit? Want iedereen heeft de grootste, de beste. Ja, dit is een ander festival, hè?
3: Ja, het is gewoon echt ons kent ons. En er zijn heel veel bomen. Het is echt een soort hippie-achtig sfeertje, soms wil ik zeggen. Met water erbij en lokale bands ook al veel. En het is Varsseveld op zijn best, zou ik haast willen zeggen.
2: Nou, de start was al geweldig. De Mother F band.
3: Ja.
2: Mother, weet jij de naam toevallig? Maar ik wil iets anders zeggen.
3: Ja,
2: maar
3: ook, dat is, ja.
2: Niet de Motherfuckers band, maar het lijkt er wel op. Nou, we zaten in de buurt dus. Ja. Die jongens die beten de spits af, was gelijk bingo. Zometeen over een kwartiertje gaan jullie met de aanhangersband lekker knallen. Hè?
3: Ja, het is gewoon echt de nummers van Normaal, maar ook wel een beetje het obscurende werk van Normaal. Niet die nummers die je altijd hoort. Dus we maken er een mooi feest van.
2: Nou, heel veel plezier en ik spreek je zondag weer.
3: Ja, tot zondag.
2: Tot zondag.
0: Ja. Het Hoetsiekoe

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel €20 korting.

0: hoeveel jij kunt besparen.
1: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel-Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. 5 medewerkers van een kinderopvang bij softwarebedrijf Capgemini in India zijn opgepakt op verdenking van kindermishandeling. De politie onderzoekt videobeelden waarop te zien zou zijn dat peuters worden geslagen en geïntimideerd. Het onderzoek begon na een anonieme tip in de stad Bengaluru. Capgemini zegt mee te werken aan het onderzoek en heeft de kinderopvang voorlopig gesloten. De politie sluit meer arrestaties niet uit. Na een dag blussen is de bosbrand in de bergen in het Spaanse Catalonië vlakbij de Costa Brava nog niet onder controle en is er juist sprake van uitbreiding door harde wind en droogte. De brand zou al 1280 hectare beslaan. De inwoners van meerdere plaatsen zijn opgeroepen binnen te blijven in de kuststrook van de Middellandse Zee. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. De oorzaak van de brand in Spanje wordt onderzocht. En justitie in de Amerikaanse staat Texas onderzoekt ticketwebsite StubHub na klachten over WK-kaartjes. Want volgens gedupeerden bleken door hen gekochte tickets vlak voor de wedstrijd toch niet beschikbaar te zijn. Het onderzoek moet nu uitwijzen of StubHub consumenten heeft misleid. Ook Wereldvoetbalbond FIFA ligt onder vuur vanwege de kaartverkoop voor het WK. Eerder begonnen aanklagers in New York en New Jersey al een onderzoek naar de werkwijze van de FIFA bij die kaartverkoop. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
11: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
12: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
14: Renew.
0: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
14: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
14: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl.

0: Het hele weekend bij Regio 8, het Hoetsikoe Festival. We schakelen live naar Varsseveld.
1: Dat wil natuurlijk helemaal niks missen van het festival. Jackie is er ook weer bij, begrijp ik.
2: Ja, ik moet even door de knieën nu voor Jackie. Goedenavond, Jackie.
3: Ja, goedenavond.
2: Wat ben je aan het doen in godsnaam?
3: Nou, ik ben even een paar schoenen aan het inspuiten. Deze dame die is helemaal blij met de nieuwe laarzen. Maar okay. Ze staat natuurlijk wel op een festival.
2: Je gaat echt op de knieën ervoor,
3: ik
2: zie ik.
3: Helemaal, ik heb er alles voor over voor deze mensen.
2: Hoi. Mooi, je kan ze groeten.
3: Ja, zeker.
2: Hoe is uw vragen,
3: maar? Brigitte.
2: Mariette.
3: Brigitte.
2: Brigitte. Hey, heb je net gekocht?
4: Ja, mooi.
2: Staan je goed?
4: Ja, dacht ik al.
2: Pas een mooi beetje parels om je nek. Dezelfde kleur een beetje. Veel plezier ermee. Jackie, ja. Vorig jaar hebben we elkaar ook ontmoet. Nou, we zijn net een uurtje open.
4: Ja.
2: Twee uurtjes al. Er is al een boel weg, maar er hangt... Ja, wat heb je allemaal meegenomen, meid?
3: De halve wereld.
2: Ja, nee, maar op het terrein kun je ook kleding kopen. Moeten we even zeggen, een mooie laarzen heb je hier. Je hebt spijkerbroek, je hebt jassen. Het is een beetje...
3: Met name cowboylaarzen en veel cowboyhoeden. En allemaal accessoires, veel kleding, heren, kinderen en dames.
2: Je klinkt ook iemand die uit Varsseveld komt. Waar kom je vandaan?
3: Totaal niet.
2: Nee, daar wil je. Waar kom je vandaan dan?
3: En we komen uit Den Helder vandaan.
2: Den Helder?
3: Ja.
2: Leuk.
3: Ja, nee.
2: Mooie streek daar hoor.
3: Het is een hartstikke mooie streek. We hebben alles. We hebben duik, duin, zee.
2: Veel Duitsers met dit weer.
3: Ja, maar die zie ik niet, want ik ben hier.
2: Ah ja, als jij denkt, weet je wat, ik ga lekker daar in het oosten zitten. Hé, hey, waar kunnen mensen jou op het terrein vinden?
3: Nou, we staan tegenover Mainstage. De Hoetsikoe vijverkant. En bij Vintage Stijlmix kraam, maar hij valt meteen wel op hoor.
2: Absoluut, en alles gewoon even bellen. Hé, hey, ik wens je heel veel plezier. Je liefde is ook bij je, zie ik.
3: Jazeker.
2: Nog steeds, hè?
3: Gelukkig wel.
2: Gaat het goed tussen jullie?
3: Jazeker.
2: Zorg je ook voor?
3: Ja, natuurlijk.
2: Fantastisch. Je bent een heerlijke vrouw. Veel plezier.
3: Dankjewel. Ja, joh.
1: Zit er wat voor je tussen, Balthazar, of niet?
2: Nee, absoluut niet.
1: Oh,
2: nee. Nee.
1: Okay.
2: Dit is radio, hè. Ik kan van alles doen. Dat zie je toch niet.
1: Oké. Okay. We spreken je later weer.
2: Ja, over een half uurtje. Gezellig.
1: Zeker. Het Hoetsikoe.

0: Het hele weekend bij Regio 8, het Hoetsiku Festival. We schakelen live naar Varsseveld.
1: Ja, waar de drank door de mens gaat. En dan moet er op een gegeven moment ook weer een keertje uit. Begrijp ik?
2: Ja, ja. Ik sta bij Tom.
1: Oh, Tom.
2: Tom, goedenavond.
3: Hallo, goedenavond.
2: Hoe gaat het met de toiletten?
3: Hartstikke goed. Ze zijn spik en span schoon. Mensen die het bier drinken, vind ik wel dat ze goed moeten kunnen toileteren. Anders is het niet eerlijk, hè?
2: Maar je hebt een aardige tank achter die toiletten staan. Je kunt een paar dagen vooruit, volgens mij, wel niet?
3: Dat is de biertank.
2: Die krijg je niet vol, hè?
3: De biertank, die krijg je. Nee, dat gaat me even goed komen, joh.
2: Nee, Tom is helemaal niet van het toilet. Tom is van de organisatie. Tom, wat doe jij precies binnen de organisatie?
3: Ik doe de finance. Ik doe de vrijwilligers aansturen en regelen. Ik doe eigenlijk een heleboel, maar ik weet niet precies wat ik allemaal doe.
2: Wat is het leukste? Want jullie zijn een week geleden begonnen met opbouwen. Die geweldige mannen allemaal van die bouwproef met die geweldige lichamen van wat jij en ik niet hebben, laat maar zeggen. Wat is nou het leukste wat de afgelopen week geweest is?
3: Afgelopen week? De opening net. Dat we open gingen. Dat alles op tijd klaar was. Dat het liep als een trein. Het was echt ongelooflijk snel en efficiënt gebouwd dit jaar.
2: Daar werk je naartoe, hè, naar zo'n moment.
3: We hebben een ingewerkt ploeg en die doen het ontzettend goed. En alle fouten van het verleden maken ze dit jaar niet. Dus we waren op tijd klaar. We liepen gewoon dinsdag al een dag voor. Dat is echt leuk.
2: We hebben meer bezoekers dan vorig jaar voor de vrijdag.
3: Ja, ik denk het wel. Ik heb nog niet geteld. De beveiligers die tikken, de bezoekers die binnenkomen. Ik moet straks even checken, maar het ziet er vol uit.
2: Goed, een belangrijk festival kan niet zonder vrijwilligers. En die hebben jullie heel veel, hè?
3: Ja, we hebben opbouwvrijwilligers. Er zijn een man of 20 en die doen het ontzettend goed. We hebben elk jaar dezelfde ploeg, onder leiding van Jurien. En we hebben de festivalvrijwilligers, die draaien achter de bar. En we hebben elk jaar 200 man nodig, die we tijdens het festival moeten inplannen.
2: Goed, ik zit hier midden, nou voor mijn gevoel, tussen een woonwijk, maar ook met weilanden. Jullie willen niet groter, begrijp ik.
3: Nou, we kunnen hier 3.500 man herbergen en dan is het gezellig leuk. En dan hebben wij het ook nog gezellig, anders is het niet meer gezellig. 5.000 man is niet leuk, nee.
2: Je zegt dat, maar dat kun je zien bij festivals in de Achterhoek die mega groot zijn geworden. Op zich geweldig succes, maar ja, de Achterhoekse gezelligheid, het met elkaar zijn, het naberschap, dat kun je denk ik beter zeggen, ik kan helemaal niet plat praten, dat ben je wel een beetje kwijt dan.
3: Met 3.000 man is het perfect te doen, met 5.000 niet meer en wij vinden 3.000 best. We doen het voor de hobby. We hebben allemaal onze eigen banen en dit is gewoon leuk. 3.000 man, prachtig.
2: Goed. Nou, dan we gaan het einde van de avond, dan moet jij echt moet je gaan tellen, hè?
3: Ja, we gaan tikken dadelijk. We tikken daar met zo'n stopwatch of zo. Wat is het? Tikken ze, ja.
2: Ik wens je heel veel succes en het mooiste weer van de wereld. De sfeer is perfect. Hoetsiku, dankjewel. Veel succes.
3: Dankjewel. Het Hoetsiku.

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl.

0: /verlicht.
1: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Aha gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle hak, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
1: Yes.
2: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. Na een dag blussen is de bosbrand in de bergen in het Spaanse Catalonië vlakbij de Costa Brava nog niet onder controle en is er juist sprake van uitbreiding door harde wind en droogte. De brand zou al 1280 hectare beslaan. De inwoners van meerdere plaatsen zijn opgeroepen binnen te blijven in de kuststrook van de Middellandse Zee. Wegen zijn afgesloten en de Catalaanse regering heeft extra hulp gevraagd aan de militaire noodhulpdienst. De oorzaak van de brand in Spanje wordt onderzocht. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer droog met vannacht kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is dan 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op ANWB.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: Het hele weekend bij Regio 8, het Hoetsikoe Festival. We schakelen live naar Varsseveld.
1: Ja, en dan is de vraag, wil je al iets kwijt, Balthazar, over die zwembroek?
2: Nee, doen we even over een half uurtje. Okay. Ik sta nu met een ander dilemma, want voor mij staat kip, fruit, vega en yoghurt. Staat hier voor me kip, fruit, vega, yoghurt.
1: Ik hoor het.
2: Ja, je wordt nog niet... Achterhoekse kip.nl en bij mij staat Wendy. Wendy, goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Nou, ben je er klaar voor?
3: Ik ben er klaar voor, helemaal.
2: Ja, wat ga je doen vanavond?
3: Hopen dat het hartstikke druk wordt en met de benen uit de kont lopen.
2: Oh nee, je bent niet alleen, hè?
3: Nee, ik ben niet alleen.
2: Wie staat er naast je?
3: Manuel, mijn man.
2: Oh, dus je Manuel? Zo, mooie naam ook.
3: Ja, Spaans.
2: Heeft hij dat temperament ook, of niet?
3: Ja, soms wel.
2: Soms wel, dat is wel leuk, ja. En dus, goed, maar er moet vanavond hard gewerkt worden. Jullie staan hier. Overal waar goed voor gezorgd wordt, er zijn hier drie, vier stands waar je gewoon een goed stuk vlees kunt krijgen. Dat is belangrijk hier in Varsseveld. Lekker biertje drinken, vrienden ontmoeten en daarna een goed stuk vlees eten.
3: Zeker. Maar ook voor de vega en lactosevrij hebben we ook.
2: Loopt dat een beetje vega?
3: Niet heel hard, maar ja, het is toch wel heel fijn dat je het hebt. Heel veel mensen zijn toch wel dankbaar dat er aan gedacht was.
2: En wat moet ik dan denken bij vega?
3: We hebben dan pasta en dan in plaats van kip gaat er dan jackfruit op.
2: Hoe zeg je? Wat voor fruit?
3: Jackfruit.
2: Jackfruit?
3: Ja, jackfruit.
2: Oké, okay, geen idee. Wat is jackfruit?
3: Ja, dat is een grote vrucht en de structuur heeft hij een beetje van pulled chicken. Hij wordt gekruid en gewoon lekker op smaak gemaakt. En dan in plaats van kip gaat hij dan over de pasta. En ook de pastasaus is ook vegetarisch en lactosevrij. Dus,
2: Jeetje, het is meer dan dat ik dacht. Ik denk, je gooit zo'n kipje in de pan. Beetje dit, bak yoghurt erbij. Maar er is wel over na. Maar dus dan zit je eigenlijk, als je vega eet, een plant te eten?
3: Ja, eigenlijk gewoon een vrucht.
2: Een vrucht, geweldig. Nou, ze staan hier bij Hoetsikoe, Wendy en haar man Manuel. Manuel is trouwens, ken je Fawlty Towers?
1: Ja, zeker.
3: Ja.
2: Met John Cleese. Daar is die ober, Me No Nothing. Me No Nothing van Me van Barcelona. Zo praat hij niet, hè?
3: Nee, maar dat is wel heel oud.
2: Ja, maar dat zijn we ook. Kijk maar eens naar mijn kop. Ik heb een hele oude kop. Goed, ben je dus bij Hoetsikoe, achterhoeksekip.nl. Voor uw kip, fruit, vega en yoghurt. In wat voor volgorde dan ook.

0: Sito.
1: Het hele weekend bij Regio 8, het Hoetsikoe Festival. We schakelen live naar Varsseveld.
2: Balthasar van Buffen, nou kom je er toch echt niet meer onderuit. Nou willen we allemaal weten hoe het nou precies zit met die zwembroek die niet mee mag.
3: Ja, klopt. Ik zeg al vanaf 6 uur dat je je zwembroek niet mee moet nemen. Voorgaande jaren kon je hier zwemmen bij Hoetsikoe. Dat is een soort van vijver, moet je je voorstellen. Groen en water en een bruggetje. Ja. En voorheen mocht je ook, als je biertje gedronken, een beetje warm had, kon je even in de plom springen. Maar er staan nu hekken omheen.
2: Oh. Want? Waarom dan?
3: Dat heeft te maken met de Hoetsikoe kikker.
2: De Hoetsikoe kikker?
3: Kikker, ja. Bij mij zit, hallo, uw naam is?
4: Meri
3: en?
4: Wilma.
3: Jullie hadden er wel van gehoord, denk ik, of niet, van de Hoetsikoe kikker?
4: Nu jij het zegt wel, ja, maar daarvoor niet.
3: Heb je hier wel eens gezwommen?
4: Nee.
3: U ook niet?
4: Nooit.
3: Maar de Hoetsikoe kikker, die zit hier dus. En dat is een probeersel van de organisatie, schijnt een of andere Amerikaanse kikker te zijn. En die mag niet verstoord worden.
4: Oké, we waren toch niet van plan te gaan zwemmen dus.
3: Jullie zijn ook niet van Extinction Rebellion, of wel?
4: Nee, ook niet.
3: Het is niet dat jullie even lekker snelweg blokkeren. Dat doen we ook niet, hè, voor de kikker. Nee, maar hij zit hier dus wel. Maar het is je nog niet opgevallen. Je kunt hem af en toe zien ook. Hè. Hij zit af en toe daar, komt hij uit het water.
4: En is het een beetje een soulkikker?
3: Het is een vette soulkikker. Ja, soulkikker zeker. Hij is een hele aparte kleur groen.
4: Oké, ik zal opletten vanavond of we hem tegenkomen.
3: Ooit wel eens kikkerbilletjes gegeten?
4: Nee, maar ik dacht net, als we die kikker een kusje geven, wordt het dan een print?
3: Nou, daar ga ik wel van uit. Ik vind dat je dan over het hek moet klimmen en een dikke smakker moet geven. God weet, wat zit je... Ja, een mooie prins zou mooi zijn, hè? Hey dames, hartstikke leuk dat jullie hier zijn. Ik wens jullie een geweldig Hoetsikoe. Alleen vanavond of komen jullie ook nog andere dagen?
4: Wat, alle dagen.
3: Alle dagen, hè?
4: Gezellig, hoor.
3: Je wil niks missen?
4: Nee, dat willen we niet.
3: Ik vond het leuk jullie even gesproken te hebben. De kikker kussen, hè?
4: Ja, vooral.
3: Vol op de bek. Vol op de kan jou het schelen. Nou, dat was hem voor vandaag. Morgen zijn we er weer. Hier bij Hoetsikoe. Echt het leukste festival, moet ik eerlijk zeggen. Je moet je voorstellen, een prachtig landelijk terrein met allemaal mooie gerestaureerde boerderijen. En heel veel leuke mensen die alleen maar lol met elkaar maken. Het leven niet te serieus nemen. Jorrie, jij bedankt voor de studio. En morgen zijn we er weer.
2: Slaap lekker. Tot morgen.
3: Slaap lekker. Het Hoetsikoe.

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Aha gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle hak, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vissen van, ook tweede gratis.
1: Zo hé.
2: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
1: Yes.
2: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster!
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
10: Dit is Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbeving.

0: In Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar